0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer geen incident. Het is een fundamenteel probleem bij de Nederlandse brug en viaducten. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereiken €8400 voor de goedkoopste kaartjes. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarden tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: En je maas al jet krijgt, met onkondigen van goed gestemd, uw gast, die ben er weer. En wil je weten hoe ze heten? Dat kan wel, hè?
1: Nou, ik ben Denise en ik ben Sien hier en kom uit Damwoord.
0: En hier is nog één.
2: Ik ben Sibrine, ik ben Sien hier en kom uit Damwoord.
0: Nou, leuk dat je met me binnen.
1: Ja.
0: Super. En je maakt alweer een vraag uitzacht. Denise, welke is dat?
1: Wat is je favoriete gerecht?
0: Nou, wat vind je toch lekker?
1: Lasagne.
0: Lasagne. En wat zit er al in de lasagne?
1: Lasagnebladen. Tomaten. Paprika. Gehakt. En dat al je.
0: Wel lekker. Ik heb er al zin in, hé.
1: Ja.
0: Ja. En Sibrine, wat vind je het allerlekkerst?
2: Pizza.
0: En wat moet er op die pizza zitten?
2: Tomatensaus. Cheers. Champignon.
0: Dus dat maakt er sowieso op.
2: Ja.
0: Ja, nou, lekker heel lekker, hé. Ja. En Sibrine, welke vragen stel je het zacht?
2: Waar stoor jij je snel aan?
0: Nou, waar stoor je die gauw aan?
2: Dat het in de klas heel volle gepraat is en zo.
0: Ja, dat vind je net leuk?
2: Nee.
0: En waarom net?
2: Omdat ik dan heel snel pinnenhollen krijg.
0: Dus dan is het heel volle lawaai?
2: Ja.
0: Dan is het net leuk, nee. Dus dan stoorst u die.
2: Ja.
0: Ja, nou en Denise, stoorst u die ik wel eens niet?
1: Nou ja, als ik sliep, nou als je bij u in hoor zit de wc, zit zin over mijn kamer. Dus als je naar de wc gaat, dan jerk ik dat en dan word ik wekker en dat vind ik net zo leuk.
0: Och, dat is vervelend, ja. Dan maakt ze heel zachtjes naar de wc gaan.
1: Ja.
0: Wat jij dan erdoor?
1: Ja, en het trospiel.
0: Oh, maar de door kan wel even heel zachtjes.
1: Ja.
0: Ja, dan bloos toen misschien wel ons wel sliepen.
1: Ja.
0: Ah, lastig is dat, hè? Ja. Nou, dit is heel wat over Sjonge en Thuis Wallis.
1: Ja.
0: Allebei.
2: Ja.
0: En Sjonge hem dan alleen nog of met iemand oorzaam?
2: Alleen. En soms mij Denise.
0: Je Sjonge te gerecht ook wel?
1: Ja.
0: Hoe vind je het om te sjongen?
1: Nou, het is een van mijn favoriete dingen, maar ik hou er net zo van als mijn ouders ernaar luisteren, ja.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar Sibrine mij het wel jaren dus?
1: Ja.
0: Je hem samen, want wat vind je hem leuke vestjes om te sjongen?
1: Ja, popmuziek.
0: Welke haal je hem de laatste tijd wel eens zong?
1: Ja, we haal gelukkig van alles wel zong.
2: Ja.
0: Ik kan even net in betinken.
1: Nee.
0: Maar dat is wel mooi werk om te sjongen dus.
1: Ja.
0: Ja.
3: Je kan een liedje zingen, zomaar voor de lol. Daverend dol, geschreeuw. En soms zingt iemand iets met droevige zin. Een brok schiet in je keel.

0: Geen idool, geen ster, geen held. Oma, mag ik u wat vragen? Weet u nog een liedje van vroeger?
1: Op bergen en in dalen vond ik altijd zo mooi toen ik naar school ging. Kent u dat wel? Dat is al van vroeger.
2: Op bergen en in dalen en overal is God.
0: Zingt u iets harder, dan kan ik het horen.

Maar het is mijn oma die ze voor me zingt. En dat is gewoon anders. Want dan word ik van binnen pas blij. Want als mijn oma...

0: tegenop. Geen popgroep, geen idool, geen ster, geen held. En daar kan niemand tegenop. Geen popgroep, geen idool, geen ster, geen held.
1: De tekst. De tekst van deze week.
2: Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

0: Wat is je allergrootste wens?
1: Een eigen zangcarrière beginnen.
0: Een eigen zangcarrière, dat klinkt leuk, hé.
1: Ja.
0: Hoi, mooie vestjes, jongen. En Doosie Brine.
1: Heel goed weer in Hinderrieden.
0: Dus, du was echt een toppe ruiter worden.
1: Ja.
0: Dus dat is, dat ben je grootste wensken.

David is heel lang koning geweest. Maar als er heel oud is, mag Salomo koning worden. En hij jouwt een goede rie aan zijn zoon. En hij zei: het is belangrijk dat je doet wat God van die verlangt. En dat is toch gelukkig wezen. Salomo is nog jong, als zijn hij deegiet. En Salomo die weet net hoe hij voor het grote volk van Israël zwaarje mat. En daarom gaat hij heel vaak naar de tent van God om te bidden. En op een nacht, dan droomt hij dat de Heere God via hem stiert. Wat maak ik via die dwaan? Vraagt de Heer.

0: Droom je hem echt wel eens?
1: Jawel.
2: Ja.
0: Ja? En droom je hem dan wel leuke dingen?
2: Soms wel, soms nee.
1: Ja, hetzelfde als je bijna.
0: Dus leuke dromen en net zo leuke dromen. En wat droomt Salomo?
1: Nou, Salomo die droomt dat God voor hem stond.
0: Ja.
1: En dat God vraagt, wat moet ik voor die doen?
0: Nou, is dat een mooie droom?
1: Ja. Ja.
0: Dat is een heel mooie droom, hè? Wauw. Ja. Ja. En stel je hem eens via, de Heere God zou via hem zo'n dat dromen. Wat zou je hem dan vragen, de Heere God?
1: Nou, of God mij gelukkig wil, meisje.
0: En wat zou je zeggen, Sabrina?
2: Ik denk hetzelfde als Denise.
0: Dat is heel mooi, gelukkig wijze, hè? Ja.
1: Ja.
0: En Salomo, die hier dus echt te bidden, hè? Heb je aan het bidden, elke dag?
1: Ja.
0: Maar waarom weer aan het bidden? Wat wil Salomo worden?
1: Een koning.
0: Ja. En wat maakt dan wel als het koning best?
1: Regeren het land.
0: Nou, is dat een makkelijk werkje?
1: Nee.
0: Nee, dat is net echt makkelijk. En waarom bidt Salomo dan?
2: Omdat hij wil dat God hem helpt.
0: Ja, nou vind je hem dat hij dat doet?
1: Nou, goed. Ik, ja, goed.
0: Dat doet er wel goed, hè? Dat is heel goed. Maar wie dat ik dan?
1: Ja. Ja.
0: Wie wil net regeren, gelukkig. Maar wie mij wel bidden dat de Heer God dus helpt?
1: Mm-hmm.

Wat moet ik voor die dwaan? Vreegde de Heere God. Hier hoed Salomo net zo lang om naar te denken. O Heer, wolle jou mij wel een hele prutte verstaan? Ik ben nog zo jong en ik weet soms net hoe ik mijn volk gelukkig meidje maat. De Heere God is heel tevreden hier over dit antwoord. En de Heere God zei: Doe hast mij een heel goed antwoord, werd jong Salomo. Sje, doe hast ik wel iets heel oors vreegje kent. Doe hast wel vreegje kennen om heel riek te worden. Of dat je lang in vrede leven mocht. Daar hast toen het eerst zo'n tocht. Goed, ik zal daar een prutte verstaan, Jan. En iedereen zal die Salomo de wijze nemen. En daarbij zal ik die ek Jan was toen net vreegje hast. Doe zist riek worden. En als je doet wat ik wil, zit je ook lang en in vrede leven.

0: Dus Salomo die mocht bedenken wat er aan de heer vrees zo. En had er al wat bedacht.
1: Ja.
0: Nou, wat had er bedacht?
1: Dat hij wie ziet wil hè?
0: Ja. Nou, en wat vindt de Heere God van dat antwoord van Salomo?
1: Slim.
0: De Heere God is wel blij met zijn antwoord. Wat vind je hem van dit antwoord?
1: Ik vind dat een goed antwoord.
0: En waarom?
1: Omdat hij dan beter kan regeren en maar wel mij Gods hulp.
0: Ja, precies. Dat had hij wel nodig, hè, de hulp van de Heere God. En dat de Heere God hem weer ziet jouwt, dat is heel verstandig.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt een heel, heel mooi antwoord van hem. En de Heere God vindt dat ook heel mooi, hè?
1: Ja.
0: En dan kreeg het direct nog meer, hè?
1: Ja, hier was Riek.
0: Ja, en hij zal lang in vrede leven. Maar dan maakt er wel wat de Heere God zei.
1: Ja.
0: Ja. En wat mag je weer eigenlijk al je bidden, als we bidden bij de Heere God? Waar is het voor bidden?
1: Nou, dat we gelukkig met je willen. En lang en oud met je leven.
0: Ja. En wie mag ik wel bidden de Heer dus helpen wil, hè?
1: Ja.
0: Stel dat we iets naar weten van hoe maakt dit nou? Dan kunnen we bidden dat de Heer dus helpen wil. En als bang bent, wat kun je dan bidden?
1: Wil je zeggen dat ik niet meer bang ben?
0: Ja. Wil je op me passen? Maar
1: ja.
0: Overal voor bidden.

Salomo wordt wekker. Hij weet dat hij droomd had. Toch is het net een gewone droom west. En Salomo begreep dat God hem helpen wil om een hele goede koning te wezen. En Salomo die bedankt de Heere God, de Vja.

0: dan komen nou de verzoekjes.
1: Sabrina, wat voor feske hast al Judith zacht?
2: Ik stel mijn vertrouwen.
1: Waar kent dat door?
2: Dat is in vertrouwen op de Heere God kist dwan.
1: Hoe hoor je dat?
2: Fijn, want dan hoef je net zelf op alles te denken.
1: Dus dan vertrouwst op de Heere God en dan vertrouwst dat hij die helpt?
2: Ja.
1: Dat is supermooi, hè? En dat ken altijd?
2: Ja.
1: Heel mooi, hè? En waarom hast u deze dan uitzacht? Waarom vind je het mooi?
2: Nou, omdat het een hele mooie betekenis had en het feske zelf is echt mooi.
1: Dus iedereen moet gewoon even heel goed luisteren naar de betekenis.
2: Ja.
1: Ja, dan wordt iedereen blij.
2: Ja.
1: Doe maar eens blijven aankondigen.
2: Hier komt het feske. Ik stel mijn vertrouwen.

0: Ten eerste, hast u ook een feske uitzacht?
1: Ja, ik haat het feske 10.000 redenen uitzacht.
0: Werk je dat hoor?
1: Nou ja, dat gaat er eigenlijk hoe dat er 10.000 redenen binnen waarvoor de Heer mij danken.
0: Poeh, dat zijn een hele grote redenen.
1: Ja.
0: Ja, wist ik een paar redenen dat we de Heer danken kennen?
1: Dat we mij leven. Dat we, ja, vriendinnen en vrienden ha. En dat we gelukkig mij wezen.

0: Nou, dat zijn hele mooie dingen. Daar hebben we echt wel de Heer voor danken.
1: Ja.
0: Dat is supermooi. En daar ben je nog volle meer dingen. En waarom vind je dit een mooi feestje?
1: Nou ja, ik vind gewoon dat we de Heer ik maar je danken. Dat er zoveel redenen binnen. En ja, ik had altijd al een mooi feestje gevoeld. Mooie melodie. En een mooie tekst.
0: Nou, dat is heel mooi. Ja, dan moeten we net vergeten. Heb je mij elke dag wel even denken van, waar kunnen we de Heer al even voor bedanken?
1: Ja.
0: Dat vindt de Heer heel mooi. Zullen we naar die feestje jaren?
1: Ja.
0: Was dat een aankondiging?
1: Jawel. Hier komt 10.000 redenen.

0: heel lang geleden toen weer de Heer Jezus op aarde. Weet je wel hoe lang geleden dat ongeveer is?
1: 2000 jaar.
0: Ja, ongeveer 2000 jaar. Klopt. En toen had de Heer Jezus een gebed aan de meisken geleerd. Weet je maar hoe dat gebed heet?
1: Onze Vader?
0: Ja. Ken je hem dat gebed ook?
1: Ja.
0: Kun je hem dat samen opzeggen?
1: Jawel.
0: Een stukje, of hoef je hier maar komen. Probeer maar eens.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

0: zit er weer op. Goed gestemd is weer. Oh, of jij hoort.
1: Jammer.
0: Ja, jammer, ja. Hè? Maar bedankt dat je muziek weer hoopt, maar Joot.
1: Ja.
0: En hoe vaak ben je hier in Alwest?
1: 2 keer.
0: Hij heeft zin om naar je wieken weer een keer te komen.
1: Ja.
0: Nou, dan praten we God. Oh, en waar het jaren wil, die maar gewoon naar je wieken snijden. De radio aanzetten.
1: Ja.
0: Dan hoop ik dat iedereen er weer bij is. Alle keer tot. Oren wieken. Doei.
1: Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 2:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig, langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Jacketje.

Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de kijkers en de luisteraars van de kerkomroep. Voorganger in deze dienst is dominee Haas Steinvoort uit Den Haag. Wij wensen u hier in de kerk en allen die met ons mee verbonden zijn een gezegende dienst. Er zijn de volgende afkondigingen. De bloemengroet is deze week voor zuster Riemke Post-Zwart van de Meekmastritte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is voor kerkbeheer. Het orgel wordt vanmorgen bespeeld door Piet de Jong en de beamer wordt bediend door Albert Jellema. Dan is er een bericht van overlijden. Vorige week, zondag, is in Vosswert overleden zuster Klaske van Sluis-Witteveen. Wij zullen haar in deze dienst gedenken. Want dan zingen we nu met elkaar Er is een land van louter licht, lied nummer 753.

7 en 5.

Laten we een moment van stilte betrachten om het leven van de overleden Klaske van Sluis te herdenken en om ons voor te bereiden op deze dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk waarmee zijn handen zijn begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan ons Kyriëgebed bidden en daar gaan we 3 keer een acclamatie zingen die, heb ik begrepen, nog niet zo bekend is. Ik hoop dat u het kunt lezen.

Laat ons bidden. Barmhartige God, hier staan we voor u, gewoon zoals we zijn, met onze vreugde en pijn, ons spreken en zwijgen, onze gaven en tekortkomingen, ons slagen en falen. Laat ons delen in uw genade en sterk ons door uw nabijheid. We bidden tot u om de nood van de wereld. U kent al het lijden en weet wie daaronder gebukt gaan. Daarom bidden we u voor wie het verleden niet onder ogen durven te komen, die het aan vertrouwen ontbreekt om de toekomst hoopvol tegemoet te gaan. Zo bidden wij u tezamen.

We bidden voor degenen van wie het leven ontregeld is geraakt. Door de hitte van de zomer, de dodelijke natuurbranden of wat hen in het verleden overkwam. Die nu door diepe dalen heen gaan, die door duisternis hun weg moeten vinden. Zo bidden wij u tezamen.

We bidden u voor wie bedreigd worden in hun bestaan, om hun politieke ideeën, om hun geloof, of omdat hun stem niet wordt gehoord, hun roep om rechtvaardigheid niet wordt beantwoord, of hun aanspraak op een menswaardig leven niet wordt erkend. Daarom bidden wij u tezamen.

Zo bidden wij u, om Jezus wil. Amen. Eeuwige God, wij geloven en vertrouwen dat uw barmhartigheid geen grenzen kent. Daarom loven we u en prijzen we uw naam met ons Gloria-lied, de versen 1 en 2 van lied 868.

Hij heeft zijn woord u gegeven, zongen we. 10 woorden gaf God aan het volk Israël. We lezen ze in de Torah, de wetten van Mozes. En mijn oom Kees Dijkstra, die in het verleden ook wel op deze preekstoel heeft gestaan, heeft daar ooit een hertaling van gemaakt. Ik geloof dat ik hem al een keer eerder hier heb voorgelezen en ik doe dat vandaag weer. De 10 woorden. Ik ben Heere, God met u, uw bevrijder. En ik zeg u, nee, met andere goden moet je bij mij niet aankomen. Spreek vrijmoedig over God in elk beeld waarin je hem aanvoelt, maar leg God daarin niet vast. Hij is altijd weer anders en meer. Nee, maak van de Heere geen afgod. Nee, gebruik mijn godsnaam niet zomaar. Dat blijf ik je aanrekenen. Ooit was de 7e dag mijn rust. En denk erom, zo'n dag heb je nodig. Gun die medemens en dier en voorkom overspannen gedoe. Wie bewaart wat vader en moeder van God vertelden, die zal het wel gaan. Nee, beneem niemand diens leven. Nee, breek nooit in de relatie van anderen. Nee, medemensen mag je niet benadelen. Nee, zeg nimmer gemene dingen over je naaste. Nee, wees niet jaloers om wat iemand anders van God kreeg. Niet om familie, man, vrouw of wat ook. Gun naasten hun geluk en tel de eigen zegeningen. Kortom, leven is lieven, een hartenszaak. God ter eer en naasten tot heil. We zingen van lied 274 de eerste 2 versen.

Laat ons bidden voordat we de Bijbel openslaan. Eeuwige God, we bidden u, laat ons leven ons gegeven zijn uit handen van de hemel en ontspringen aan de bron van de liefde die uit u is. Met uw liefde dinkt u naar ons hart. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde en bezaai ons leven met uw goedheid. Maak ons tot bronnen waaruit de liefde telkens weer ontspringt, zodat wij ook onder elkaars hoede toekomst vinden. Open daartoe ons hart en onze oren door uw Heilige Geest. Amen. Leven is lieven, een hartenzaak. God ter eer en naasten tot heil. Daarover gaat het vanmorgen hier in deze dienst. We luisteren naar twee lezingen uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing komt uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. De eerste brief, hoofdstuk 13. Dit hoofdstuk wordt wel aangeduid als het hooglied van de liefde van het Nieuwe Testament. We beginnen met het laatste vers van het daaraan voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 12, omdat dat een mooie opmaat vormt voor de lezing van hoofdstuk 13. En na die lezing zingen we zonder nadere aankondiging de eerste drie versen van lied 791. Liefde eenmaal uitgesproken. Korintiërs 12, vers 31 en hoofdstuk 13 uit de eerste brief aan de Korintiërs. Richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Tot zover de lezing uit het epistel.

Onze evangelielezing is vanmorgen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 43. Het is een passage uit de bergrede waarin Jezus zijn programma voor het koninkrijk van de hemel ontvouwt. En daarna zingen we zonder nadere aankondiging van lied 974, de versen 1, 4 en 5. Maak ons uw liefde God tot opmaat van het leven. Matteüs 5, de versen 43 tot en met 48. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Tot zover de lezing uit het Heilige Evangelie. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja.

Na de verkondiging zingen we de versen 1 en 3 van lied 838. O grote God die liefde zijt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Beste mensen hier aanwezig in de Luertgerkerke of door het internet met ons verbonden. Vanmorgen gaat het over de liefde, Gods liefde. Daar draait het om in de kerk en in de boodschap van het evangelie die de kerk uitdraagt. In woord en daad verkondigt de kerk Gods liefde. Dat is de kracht waaruit we mogen leven en waarmee we het door God bedoelde leven ook door mogen geven. Want, zo lezen we in het evangelie van Johannes, God had de wereld zo lief dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hans Bauma schreef een gedichtje over de liefde. Het gaat als volgt. Eén woord, maar alles en alles is ermee gezegd. Alles en alles is ermee gezongen. Liefde, val samen met dit woord. Ga erin op. Wees mens, mens, tot het uiterste, tot het innigste. Laat liefde je trefwoord zijn, je diepste naam. Dat zijn heel wat eenvoudiger woorden dan die Paulus gebruikt in zijn loflied op de liefde, in de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Korinthe is een van de gemeenten die door Paulus is gesticht in Griekenland, niet ver van Athene. Paulus heeft er 1,5 jaar gewoond en daarna is hij verder getrokken. En zo'n 5 jaar later schrijft Paulus aan die gemeente daar deze brief, omdat hij heeft gehoord dat het er niet goed gaat. Er is sprake van grote verdeeldheid, bijvoorbeeld over de vraag wat wijsheid is, over wijsheid als levenswijsheid en over wijsheid als weg van verlossing uit het aardse bestaan, om een hoger geestelijk niveau te bereiken. Sommige leden van de gemeente voelden zich in geestelijk en of intellectueel opzicht ver verheven boven anderen. En er waren extatische gemeenteleden die in tongen spraken als het ging om de vraag wie of wat God eigenlijk is, wist de een het zelfs nog beter dan de ander. En sommige van hen hadden profetische gaven. En dan had je ook nog mensen die meenden God voor zich te kunnen winnen door goed te doen en beter en nog beter. Zo ontstonden daar in Korinthe verschillende stromingen of groepjes gelijkgestemden. Ze wedijverden liefdeloos op het gebied van de spiritualiteit. Paulus schrijft aan de gemeente dat er uiteindelijk maar één ding is dat telt. Of je door liefde wordt bewogen in wat je denkt en wat je zegt en wat je doet. Als je de liefde niet hebt, dan is het allemaal niet meer dan een holle vertoning die niets betekent en dan schiet je er ook niets mee op. Karel Eijkman heeft het mooi onder woorden gebracht in een bewerking van de tekst uit 1 Korinthe. Die staat afgedrukt in het liedboek. U moet maar thuis eens kijken op pagina 1302. Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn redes afsteken en wist wijze woorden op ieder gebied, maar had de liefde niet, dan was het toch meer wat trommelgekletter. Gezwets en geschetter had ik de liefde niet. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel, het hoogste lied,
maar had de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. Tot zover Karel Eijkman. Maar wat houdt de liefde dan in? Liefde is zo'n woord waarvan je nooit echt kunt zeggen wat het is. Liefde is altijd te groot, te groots, te indrukwekkend om er een toereikende beschrijving van te geven. Iedere poging om liefde in woorden uit te drukken is tot mislukken gedoemd. Doet Paulus dan een zinloze poging om iets van de liefde te verwoorden? Ik denk dat het anders is. Wat opvalt in de beschrijving die Paulus ervan geeft, is dat het niet gaat om een bepaald gevoel, maar om een manier van doen. 15 kenmerken noemt Paulus. Waar de liefde het voor het zeggen heeft, daar vind je geduld, goedheid, vreugde om de waarheid. Wie lief heeft, verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles en volhardt in alles. En wat je niet te zien krijgt wanneer de liefde het heft in handen heeft, is afgunst, ijdel vertoon, zelfzucht, zelfgenoegzaamheid, grofheid, woede, leedvermaak, wraakzucht. Het ligt voor de hand dat Paulus in zijn Hooglied de liefde beschrijft zoals Christus die heeft laten zien. Zoals Paulus over de liefde vertelt, zo is Christus. De liefde, dat is hier bij Paulus Christus. Jezus Christus is geduldig en vol goedheid, niet afgunstig. Hij praalt niet, hij kwetst niet, hij zoekt zichzelf niet. Hij laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet toe. Gods liefde voor ons in Christus draagt ons leven. En van die liefde mogen we leven. Die liefde is volmaakt en die vergaat nimmer meer, voegt Paulus eraan toe. De liefde die God in Christus aan de dag legt, is dus allereerst een zijn, een handelen. God heeft ons lief gehad door Jezus naar de wereld te zenden om ons te bevrijden van alle boze machten. Zo is Gods liefde voor ons zichtbaar geworden in Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons Gods bevrijdende liefde laten zien. Uit genade, zonder dat wij daar zelf iets voor hoefden te doen. En Paulus roept ons op om die bevrijdende liefde op gelijke wijze te beantwoorden. Door dicht bij God, bij Christus, bij onze bevrijder in de buurt te blijven en zijn wensen ten diepste te verstaan. Opdat ons hart steeds meer zal lijken op dat van God. En op dezelfde wijze worden we uitgenodigd om in navolging van God en Christus de naaste lief te hebben, tot heil van de naaste. De wereld is vol kwaad en tal van mensen laten zich gezeggen door tegenmachten. Wij mensen kunnen zo kortmoedig, zo ongeduldig, zo heet gebakerd en veroordelend zijn. Vol van eigen kunnen, zelfgenoegzaamheid en ijdelheid. Hoe makkelijk laten we ons verleiden tot denken in tegenstellingen en tot vijanddenken. Als mensen Gods liefde niet binnenlaten, dan wel hun hart niet tot hem keren, krijgen we hun beerput te zien. De sociale media geven ons een onthutsend kijkje in wat er in mensen leeft aan woede en drift en wraaklust, telkens
Opnieuw kunnen we horen hoeveel schade dat aanbrengt aan bijvoorbeeld politici en landsbestuurders. Als Jezus Christus ons leven binnenkomt, helpt Hij ons de steven te wenden en een andere koers te nemen. De koers die God van ons vraagt. Jezus spreekt de taal van de liefde. Hij scheldt niet. Hij maakt geen verwijten, maar stelt vragen. Wil weten wat ons bezielt. Hij schrijft ons niet de wet voor, maar wijst ons de weg. Een weg die voortreffelijker is dan al onze prestaties. Dat is de wonderlijke ervaring die miljoenen mensen opdoen, nog steeds, overal op de aarde. Gods liefde komt hun leven binnen en keert hun oude natuur om. Een nieuwe werkelijkheid breekt door in hun leven. Ze krijgen oog voor de ander, omdat ze ervaren hebben hoe belangrijk het bleek te zijn dat een ander God oog heeft voor hen. Gods liefde in Christus heeft ons vrijgemaakt om voor God en de ander te leven en daarin onszelf te zijn. Gods liefde trekt aan het langste eind. Zo wordt die liefde onze dragende en onze drijvende kracht. En dat zij een lange adem heeft, geeft ons het geloofsvertrouwen dat zij zal winnen in het eind. Zo vervult de liefde ons met geloof en hoop tot aan de voltooiing van de wereld, wanneer het volmaakte komt. Dan staan we oog in oog met God en Christus en is ons kennen van hen en hun liefde niet meer beperkt, zodat geloof en hoop daarvoor niet meer nodig zijn. Daarom is de liefde de grootste van de drie. We worden door Paulus opgeroepen om het met de liefde van God te wagen. Ik ken geen afgunst, zegt die liefde, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ik ben niet grof en niet zelfzuchtig. Ik laat me niet boos maken en reken het kwaad niet toe. Ik verheug me niet over onrecht, maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraag ik, alles geloof ik, alles hoop ik, in alles volhard ik. En als je net als ik wilt zijn, stel je dan in dienst van mij, zegt de liefde. Aan mij is de toekomst. Als je met mij meegaat, ben je binnen. Binnen in Gods koninkrijk, in het leven zoals God dat heeft bedoeld, waar vriend en vijand samenleven, in liefde, in vrede. En dat is misschien nog wel het moeilijkste van de uitnodiging om de liefde van God te dienen. Het liefhebben van je vijand. Maar ook hiervoor wijst Jezus ons de weg. De weg van het gebed. De moeite nemen om iemand die van je af wil bij God te noemen. En daar kun je ervaring mee opbouwen. Daarvoor kun je trainen. Om zo in gesprek met God Gods diepste wens proberen te verstaan. Met liefde die alles verdraagt en in alles volhardt. Die alles gelooft en alles hoopt. Dat is wat Jezus van ons vraagt tot aan de voltooiing van de wereld, wanneer alles volmaakt zal zijn. Mogen het ons zijn gegeven om zo de liefde te dienen. Amen.

Wij gaan danken en bidden. En de voorbeden worden afgewisseld met een gezongen acclamatie. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Uit het liedboek. Eeuwige God, we danken u voor de liefde waarmee u zich in de geschiedenis bekend hebt gemaakt. En die voor ons zichtbaar is geworden in uw Zoon, Jezus Christus. We danken u ook voor uw liefde in ons, die ons draagt. En voor de bescherming waarmee u ons omringt. We bidden u dat gij u toewendt naar wie u zoeken. En u opent voor wie bij u willen schuilen. Dat u de ruimte bent waarin herademen alle die het leven naar de keel vliegt. Dat u zich laat vinden door wie alles hebben verloren. En niet onvindbaar bent voor wie bezwijken. Dat u nabij blijft wie geen helper heeft. We bidden u, o God, om geloof. Om vertrouwen in uw toekomst. En om ontvankelijkheid voor de werking van uw Heilige Geest. Opdat wij uw liefde kunnen doorgeven aan degenen die na ons komen. Aan onze naasten, dichtbij en wat verder weg. En zelfs aan onze vijanden. Laat er ruimte, aandacht en liefde zijn in deze gemeente. Van en voor jong en oud. Voor ieder die op haar weg komt. Zo bidden wij zingend tot u.

Voor de wereld waarin wij leven, bidden wij. Voor mensen in conflictgebieden, waar de oorlog tussen volkeren voortduurt, of waar de bloedige burgeroorlog tussen bevolkingsgroepen maar door blijft woeden. Waar steden, dorpen en huizen worden vernield, mensen worden vermoord of verwond en verdreven worden van hun land, hun akkers en hun weidegronden. We bidden voor wie op de vlucht is, voor wie dakloos is of voor wie thuis niet veilig is. Voor wie op drift is, op zoek naar een veilige plek. Voor de hier gewortelde migrantenkinderen die met hun ouders een speelbal zijn geworden van de politiek. Voor degenen die op zoek naar een betere toekomst aan de grenzen van Europa wachten op uitzicht en hulp. Ten prooi aan uitputting, honger en dorst. En daar vastzitten onder erbarmelijke omstandigheden. We bidden voor onze aarde, wie grondstoffen voor dit jaar al zijn uitgeput. Voor wie lijdt onder de extreme weersomstandigheden, de grote hitte die nu weer lijkt aan te breken. Wees hen allen nabij. Maak ons tot mensen van barmhartigheid en solidariteit. En maak ons hart gevoelig voor het lot van mensen die kwetsbaar zijn, overal ter wereld. Zo bidden wij zingend tot u,

Barmhartige God, wij bidden u voor alle mensen in deze gemeente en daarbuiten die het moeilijk hebben. U kent hun namen, u weet wat hun zorgen baart. Vanmorgen noemen we specifiek de namen van hen die rouwen om het heengaan van Laske van Sluis. Wees bij hen in deze tijd om het verdriet te verwerken en om het verlies te verwerken. Heer, we bidden u, sla uw armen om hen heen en om alle anderen die uw bijstand behoeven. Draag hen wanneer ze zich uitgeput voelen door de onzekerheid waarmee zij geconfronteerd worden. Wees bij degenen die weg zijn van huis, voor werk, vanwege ziekte of voor vakantie. Geef dat ze veilig en met nieuwe krachten daar terugkeren, met nieuwe energie, om met vertrouwen de toekomst weer tegemoet te kunnen gaan. Zo bidden wij zingend tot u.

die ons nabij is, luister naar ons wanneer we in stilte voor u neerleggen wat ons dankbaar stemt en waar we ons zorgen over maken.

Heer onze God, we bidden u, verhoor ons. Ook wanneer we met elkaar het gebed bidden dat uw Zoon Jezus Christus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu voor u gelegenheid om uw goede gaven te geven.

En zo zijn we gekomen aan het slot van deze dienst en we zingen ons slotlied, lied 425, vervuld van uw zegen.

uw harten tot God en ontvangt de zegen, opdat u zelf ook kunt zijn tot zegen voor uw naaste. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de Islamitische Garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een sto, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
9: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
8: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdremen.
5: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Pakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is RTV NOF.
10: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Joseph Haydn staat niet bekend om zijn pianoconcerten. Toch heeft hij er een stuk of 11 gecomponeerd die eigenlijk qua kwaliteit toch achterblijven bij de concerten die zijn tijdgenoot Mozart heeft geschreven. Het zijn stukken die je kunt beschouwen als pure amusementsmuziek, geschreven in een lichte rococo-stijl. Het laatste, het 11e concert, is nog het meest bekend en ik denk dat dat ook komt door het heel aanstekelijke laatste deel, het rondo alla Ungarese, oftewel een ronde dans op zijn Hongaars. Ik laat u het hele concert horen, bestaand uit 3 delen, snel, langzaam, snel, en u hoort Emmanuel Ax op piano en het Frans Liszt Kamerorkest.

Behalve zijn twee grote oratoria Paulus en Elias heeft Felix Mendelssohn nog heel veel koormuziek gecomponeerd. Waaronder 8 zogenaamde koraalkantates. Vaak meerdelige stukken voor koor, orkest, waar soms ook een solistische bijdrage vereist wordt. Om een bijzondere reden heb ik gekozen voor de koraalkantate nummer 5, wat uitsluitend een stuk is voor koor met orkest in 1 deel. Het is getiteld Verleih uns Frieden gnädiglich. Felix Mendelssohn.

Giovanni Bottesini was eigenlijk de eerste muzikus die zich toelegde op de contrabas als solo-instrument. Hij werd in zijn tijd wel de Paganini van de contrabas genoemd. Hij heeft behalve als muzikus ook als componist veel stukken achtergelaten en de stukken voor contrabas worden daarvoor nog vaak gespeeld. Ik heb gekozen voor een deel uit zijn eerste concert voor contrabas en orkest en de solistenrol wordt vertolkt door Boguslav Furtok op contrabas.

klankwereld waar je aan moet wennen. Zou ik de 15 strijkkwartetten van de Rus Dmitri Shostakovich willen omschrijven. Hij moest

censuur gold, ook voor componisten. Maar met zijn strijkkwartetten, die vaak in kleine kring in huiselijk verband werden opgevoerd, kon hij zich wat aan die publieke beoordeling onttrekken. Zijn 15e strijkkwartet componeerde hij in de wetenschap dat hij ernstig ziek was. En dat merk je ook duidelijk aan de sfeer van dit stuk. Het bestaat uit 6 adagio's, dat wil zeggen langzame, wat gedragen melodieën. En het eerste deel heeft hij getiteld elegie of klaagzang. Kortom, alles verwijst naar de naderende dood die in 1975 ook daadwerkelijk intrad. Ik laat u dat eerste deel horen in de uitvoering van het Rubio-kwartet.

Het anti-oorlogslied Daylight Again is onderdeel van het gelijknamige album van de formatie Crosby, Stills en Nash. Ze laten zich in de close harmony zang vergezellen door Arthur Garfunkel als gast. En het mooie akoestische gitaarwerk is van Stephen Stills.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt, dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
11: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
10: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford en Opel.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
17: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
16: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
15: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
21: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
23: En van speelgoed tot feestartikelen.
22: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
23: Max Voordeel in Den Bosch.
24: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
25: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
24: Schitterend.
26: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
24: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
22: Alles voor in en bij het zwembad.
23: Max Voordeel in dat bad.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
30: baarsmazitcomfort.nl.
32: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

Ja, dag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziekregel recht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we hopen dat u daarvan naar hartelust van gaat genieten. Want dat is namelijk de titel van de polka waarmee we deze uitzending zijn begonnen. Van de muzikanten van het blaasorkest die Nooie Beumische blaasmuziek was dat de polka Blaasmuziek nach Herzenlust. En zoals we wel vaker verteld hebben, brengen we graag een deel van onze vakantie in Tsjechië door. Het liefst in Moravië, het zuiden van Tsjechië, waar de Moravische muziek ons enorm inspireert. En met name het meerdaagse folklorefestival in Strasnice. En daar waren we dit jaar. En onder hoge temperaturen hebben we volop genoten van prachtige dans en muziek. Blaaskapellenmuziek, maar ook van de cymbaalorkesten die mee waren om de dansgroepen die uit alle windstreken naar Strasnice waren gekomen te begeleiden. En zo hebben we een hele avond genoten van blaaskapel Lukroti uit het Moravische plaatsje Welke Bilovice, die op een van de podia een fantastisch optreden verzorgde. Ondanks de zeer hoge temperaturen werd er volop gedanst en met de kapel meegezongen. En als je daartussen zit, dan is het werkelijk genieten geblazen. Eerlijk gezegd vonden we dit jaar eigenlijk jammer dat om 2 uur 's nachts de slotakkoorden klonken vanaf dit podium. Van blaaskapel Lukroti is de wals waarin gezongen wordt dat ze graag weer terugkeren naar Bilovice, Kbilovica.

Jaroslav Skabrada was een van de lievelingscomponisten van Ernst Mosch. In het beroemde Londense museum The Royal Academy of Music hangt een zwart-wit foto van deze Tsjechische componist waarop hij met zijn trompet aan de mond staat afgebeeld. In het Tsjechisch staat daar achterop dat deze foto is gemaakt tijdens een tournee van het Tsjechische Nationale Opera Orkest waarbij Jaroslav Skabrada toen trompetist was. Van deze Ekerlender-componist gaan we luisteren naar een meeslepende polka, Gouden Klanken, die voortreffelijk op de Ekerlender-wijze gespeeld worden door Ernst Mosch und seine Original Ekerlender-Musikanten, Goldene Muziek.

Nou, bij weer een ander podium op het Folklore Festival in Straasnietse hebben we een poosje zitten luisteren en ondertussen wat lekkers gegeten uit het aanbod van de vele marktkraampjes die tijdens het festival daarvoor heerlijke geuren en ook smaken zorgen en daarmee dus ook goede zaken doen. We gaan luisteren naar een live-opname die wij vanaf onze picknicktafel in het park van Straasnietse samen met het enthousiaste publiek hebben meegezongen. Van de wals Ei Hoddy Hodetski en betekent de vier.

Nou, in dit lied werden vooral de dames uitgenodigd om aan het feest deel te nemen. We gaan luisteren naar het blaasorkest Ernst Mosch, hè? Und seine Orgnau Egelende Musikanten met de polka Böhmische Mädchen sind klasse.

En dan vervolgen we met een Oberkrajinewals van Slavko Avsenik. Het wordt een lied in de Sloveense taal. Deze taal lijkt wel een beetje op het Tsjechisch, met de omgekeerde kapjes op sommige letters. Maar de uitspraak is toch anders, zoals we horen in hun wals. Ja, ja, das ist lustig.

dan gaan we even op de romantische tour met een romantische wals waarin de unieke zang van Ersmoor samen met zangeres Helga Reichel zeer goed tot zijn recht komt. Met hun omvloerste stemmen zingen zij als geen ander het lied Wie ich diese Stunden liebe. MUZIEK

het plaatsje Strasnitsa heeft natuurlijk zelf ook een eigen blaaskapel, hè? Blaaskapel Swarovanka. En het kon natuurlijk ook dit jaar niet missen dat deze blaaskapel Swarovanka in hun eigen stadje tijdens hun eigen festival daar een optreden verzorgde. Van blaaskapel Swarovanka is de vertolking van de wals Liefste, mijn liefste, Lásko, moje, la.

0: het Folklore Festival in Strasnice is een, zeg maar, toch wel een beroemd festival. Maar misschien nog wel beroemder is de Folklore Optocht. Daarin presenteren werkelijk alle dansgroepen met de orkesten, de violisten, de klarinetisten zich. Al dansend gaat dan de optocht door het dorp. En in feite hebben wij dit nog nooit eerder meegemaakt dat deze optocht is afgelast. En dat was dit jaar wel het geval. De warmte was zo, de temperaturen liepen zo hoog op, richting de 40 graden, dat het was gewoon niet mogelijk om alle dansers en danseressen, en er waren ook veel kinderen helemaal in folklorekledij opgedoft, met hoge hoofdtooien op, dat het gelukkig eigenlijk, bijna gezegd, ging de optocht niet door, het werd afgelast. Het was te warm. En dat is wel heel jammer voor ons, maar een geluk wel, dacht ik, voor de deelnemers.
1: Ja.
0: Dit in tegenstelling tot de volgende polka van de Oostenrijkse blaaskapel, die Innsbrucker Böhmische, Unter dem Regenschirm.

Nou, de paraplu hadden we wel bij ons, maar dat was om ons tegen de zon te beschermen, hè, in Tsjechië. Maar toen we na een prachtige muzikale en inspirerende dag en nacht weer onze weg zochten naar de auto om naar Uherské Radice te rijden om te overnachten, liepen we langs het podium waar tot in de kleine uurtjes blaaskapel Sjarovets uit het nabijgelegen Loek juist op dat moment Lásko, mooie Lásko, ten gehore bracht. U begrijpt dat wij dit even heerlijk hebben meegezongen, wat ons dan weer de complimenten opbracht. Lásko, mooie Lásko, nou dat hebben we zojuist al gehoord, hè, maar van blaaskapel Sjohajka, waarvan hun kapelmeester Vojtěch Duchacek mede-organisator van het folklorefestival is, staat de mooie wals klaar. Lotka Skouri.

Zeg het met bloemen. Ja, dat is een gezegde dat niet zomaar uit de lucht is gegrepen. Met een bos rode rozen in de hand worden je woorden nog beter begrepen. Zo vertolkt blaasorkest Ernst Hoeter rond zijn Ekelende muzikanten in de wals. Saak danke schön mit roten rozen.

En van de mooie rode rozen naar geurende viooltjes. Ja, dat is niet zo'n grote stap, hè. In de wals Savonjala Fialenka gaat het over een jong stel dat nog niet helemaal overtuigd is van elkaars liefde. Want zij zingt dat ze hem vannacht bij haar raam had verwacht. Terwijl hij zingt dat als hij toch niet open doet, hij liever soldaat wordt in plaats van op haar te wachten. Nou ja, dan ontstaat er liefdesverdriet en dat uit zich in de laatste regels. Als we viooltjes ruiken, dan denken we aan elkaar. Onze liefde is een liefdevol, maar onbeantwoord verlangen. We leven met ze mee, hoor, in de wals Savonjala Fialenka.

Nou, je weet hoeveel ik van je hou, dus je staat als een duidelijke foto in mijn geheugen gegrift. Dat horen we in Böhmische Liebe van Blaaskapel Oskenuke uit Bree.

Als afsluiting van concerten wordt de polka Auf Wiedersehen bij blaasmuziek graag ten gehore gebracht. In dit toepasselijke lied bedanken de muzikanten het publiek voor hun komst naar een optreden en zeggen graag tot ziens bij een volgend blaasmuziek treffen. Nu is onze uitzending nog niet helemaal afgelopen, maar ik vertel u alvast dat we zo dadelijk even plaatsmaken voor het nieuws. En daarna zijn we graag weer bij u terug met nog een mooi uur blaasmuziek in Herzen. Blijf luisteren en we gaan luisteren naar Auf Wiedersehen bij Blaasmuziek.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
15: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord uit Jesternijtjerk.
21: Ha!
0: Als die door nog net vervangen, we hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
26: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
27: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
28: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
27: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
29: Bakken... Zullen we even op een stoel?
30: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
29: Baasmazitcomfort.nl.
31: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

Dag luisteraars, welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek, en dat zijn de Merische en Beumische polkens en walsen, regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen. We zijn begonnen met een vrolijke polka der Torkler van het blaasorkest Die Burkenländer. En we vervolgen met een wals in de uitvoering van Elmar Wolf en zijn Ekelender Muzikanten, waarin weemoed en verlangen sterk tot uitdrukking komt. Die Heimat im Herzen.

omdat we graag het grote jaarlijkse folklorefestival en het Zuid-Moravische plaatje Strasnice bijwonen, waren we eind juni, begin juli in Tsjechië. En vanzelfsprekend trad de eigen blaaskapel uit Strasnice, Blaaskapel Swarovanka, ook op tijdens het festival. En natuurlijk waren wij erbij. Van deze blaaskapel de polka Tsitsutokonitski, wat betekent van wie zijn deze paarden?

bij de Merische muzikanten, dus ook bij de muzikanten van Blaaskapel Swarovanka, is de muziek verweven met hun cultuur. Het zit in hun bloed, zou je kunnen zeggen. Een polka met dit gegeven als uitgangspunt gaan we beluisteren in de uitvoering van Blaaskapel Die Nooie Böhmische Blaasmuziek. Een polka met de veelzeggende titel Muziek im Blut.

De kapelmeester van de Moravische Blaaskapel Sjohajka, Vojtěch Duchacek, is een hele bekende persoonlijkheid in Tsjechië via de Tsjechische televisie en radio. En hij is ook een van de organisatoren van het muzikale gedeelte tijdens het folklorefestival in Strasnice. Het is een zeer aimable man die in is voor een praatje. En tijdens het optreden van blaaskapellieder Jovska Šestka kwam hij gezellig bij ons zitten. Van Sjohajka gaan we luisteren naar een Engelse wals met de titel Mui Kraj Laska Vi. Dat betekent Mijn Geliefde Land.

Nou, we laten ons een beetje opvrolijken aan de hand van de klanken van Blaaskapel Jeuk Berlin und das Meer is voor je. Het is hun polka Fanfest.

Tijdens het folklorefestival is naast blaasmuziek traditiegetrouw ook veel aandacht voor cymbaalmuziek. Hè? De oorspronkelijke vorm van de polkas en walsen, de volksliederen. En volksliederen ontstonden vroeger tijdens het werk op het land, in de schuur, in de tuin of op lange winteravonden, waarbij vrouwen samenkwamen om samen veren te plukken. Het is wellicht goed om te weten dat de Moravische blaaskapellenmuziek van oudsher sterk beïnvloed wordt door de Slavische cymbaalmuziek. En om hiervan een indruk te krijgen, gaan we luisteren naar een Moravische dans met de in volksdans gebruikelijke tempowisselingen in de vertolking van de uit Luk afkomstige muzikanten van blaaskapel Sjarovets. De titel betekent: Waarom heb je mij op zondag opgeroepen? Prezzo stemnia zwerbovali venjedjelu.

Nou, toch net even anders dan anders, zullen we maar zeggen, hè? En dan vervolgen we met een langzame wals, een Sozetska, hè, van Blaaskapel Makels, met de titel Vuurmoeder.

Nadat we laat in de avond, of zeg maar gerust vroeg in de morgen, in het kasteelpark in Strasnitsa nog onder de indruk waren van de prachtige volksdansen en cimbaalorkestmuziek die we in de diverse stadions bewonderd hadden, liepen we over het festivalterrein om hier en daar nog te genieten van de saamhorigheid die spontaan ontstaande groepjes musicerende muzikanten uitstraalden en hiermee het publiek en ook ons aanzetten om vooral mee te zingen. En tussen deze klanken door hoorden we in de verte vanaf een ander podium ook nog een blaaskapel van Majovanka, de polka na Hurbanka.

Nou, naast Slavko, dat is natuurlijk nog een hele bekende Sloveen. En als u naar de Tour de France kijkt op tv, dan weet u dat ik het heb over Pogacar. Die is bijna niet te stuiten, zegt hij. Dus hij zal wel weer de Tour de France winnen, wordt over het algemeen gedacht. Maar ja, het is nog ver en er kan van alles gebeuren onderweg. Maar de volgende titel van het nummer van Slavko, dat is dan Zolang es dich gibt. Maar misschien denkt Pogacar wel, nou, zolang er bergen zijn, dan ben ik de baas.

dan gaan we aansluitend even luisteren naar een tenorsolo van het blaasorkest Vla de Kompa und seine Musikanten, getiteld Eine Kämse in den Bergen, en we noemen hem Pocacar.

volksmuziek is als het leven zelf. Mooi, gelukkig, lief, romantisch, lichte tijden, maar ook zijn er donkere momenten van afscheid en verdriet. Blaaskapel Charovets weet dit gegeven heel treffend te vertolken in hun lied Odjessel Kamerad.

uit de titel van de volgende tango, en dat is Nat Krum Lovem Vesta Horri, maken we op dat dit vast iets te maken heeft met het idyllische stadje Český Krumlov. Dit is een mooi stadje in Zuid-Bohemen en ligt in een lus van de rivier de Moldau. En Český Krumlov is een historisch cultureel centrum en elk jaar in het weekend rond 21 juni, dus met de zonnewende, vindt hier in en om het kasteel een cultureel festival plaats. Natuurlijk met veel folklore, theater, dans en muziek en 's avonds een groots vuurwerk, wat wellicht de Duitse titel van deze tango verklaart, Leuchtende Sterne. Thank you.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer, maar voor nu nemen we afscheid met de fraaie Sosetska van Vlado Kumpan en zijn muzikanten. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, Nas Gledano, op de klanken van Der Sonnenuntergang.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbertvoestrum.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
18: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
17: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
19: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
21: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
25: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
25: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
23: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
28: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
29: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
30: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
31: My No Gospel.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, ik ben er weer. Ik van een beetje op deze snijden jochentje in jullie. Mijn programma, mijn gospelmuziek en nog volle meer. Ja, wat ging ik doen van een beetje? Tussen 4 en 5 in de tweede oren zag ik weer even wat er in de agenda zit. Ik had nice, hoe is het vervolg, de broers en zussen? En ik weer een liedse bemoediging, mijn naam. En tussen 3 en 4 had ik weer het verhaal. Eigenlijk een binnenverhaal wat er uit het leven doet. Speurt je nog een lids jonkje weer wat de baarde is en wat in obscuren had. Dat had ik bij mijn naam een verhaal en natuurlijk een psalm. En in dit oren ging ik weer verder mij, ja, wat het volk belibbert. Doet ze uit Egypte bevrijd weer terug God, eigenlijk Mozes geeft voorop. Leidt terug God de volk beschermen hun. Ik terug het water heen en werd uiteindelijk. Ja, farao een grote nederlaag leden houden. Hoorn had zijn hele leger weer verdronken in de zee. Maar het volk geeft verder en ik denk je het verhaal straks ook weer hoor. En natuurlijk muziek en dan snack weer een psalm. Ik ben gewoon bij de Friese band Sozo, maar het nummer De BB Trein. En ik geef verder mijn Darlene check. Ze zongt het nummer Shout to the Lord.

Psalm 27, een lied van David. De Heere is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Heere is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben? Toen de misdadigers kwamen om mij te vernietigen, dat waren mijn vijanden en tegenstanders, toen zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al komt er een heel leger op mij af, ik word niet bang. Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd, ik blijf toch vertrouwen. Ik heb de Heere slechts één ding gevraagd, en daar gaat mijn hele hart naar uit. Dat ik mijn hele leven in het huis van de Heere mag blijven. Om de lieflijkheid van de Heere te kunnen zien en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel. Want wanneer kwade tijden aanbreken, verbergt Hij mij in zijn hut. Hij verstopt me in zijn tent, die staat op een plaats die niemand weet. Hij zet me hoog, op een rots. Daarom kan ik nu toch mijn hoofd opheffen. Ik kijk over al mijn vijanden heen. Daarom wil ik Hem offers brengen. Met luid trompetgeschal, ik wil zingen voor de Heere, psalmen zingen voor Hem. Luister, Heere, hoe ik hardop naar U roep. Wees zo goed mij te antwoorden en geef mij genade. Uzelf laat mijn hart naar U vragen. Ik wil U zoeken, Heere. Verberg U niet altijd voor mij en stuur me niet toornig weg. U bent altijd mijn hulp. Laat me niet in de steek en stoot me niet van U af, God van mijn heil. Al zouden mijn vader en moeder me in de steek laten, de Heere laat me nooit alleen. Leer mij Uw bedoelingen, Heere, en laat me op een vlakke weg lopen, zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken. Geef me niet over aan mijn tegenstanders. Er wordt vals tegen mij getuigd en geweldenaars bedreigen mij. Gelukkig wist ik zeker dat de goedheid van de Heere mij zou redden. Hij spaarde mijn leven. Wees sterk en wacht op de Heere. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door al

Dat wie je Christen verwoord, mij het noemer als de berg Sion. En daarvoor waard Psalm 12 voorlezen. Ja, wie vertrouwen op de Heer, die zijn als de berg Sion. Zo vertrouwde Mozes ook op God. En onder zijn leiding had hij het volk bevrijd uit slavernij uit Egypte. En hij zongt de band Half a Mile Ekoer. Delivered from the hands of Pharaoh.

Ja, bevrijd. Daar kan nog wat achteraan. Bevrijd u dan van Farao, des jong, daar bent, halve mijl oer. Ja, en dan geeft het volk onderwijs. En dan komen ze heel wat zien. En des jong, tek Gerald Troost en Miranda de Vlieger oer. Onderweg. Dat weer net de goeie. Ik heb hem net goed klaarzet. Excuses daarvoor. Nou komt de goeie dan. Onderweg. Het volk is onderweg. En Gerald Troost en Miranda de Vlieger. Sjongen het noemen. Onderweg.

Gerald troostte Miranda de vlieger weer naar het station. Wij zijn onderweg. Ja, en ik lees weer verder uit het boek. De hele historie verteld voor het Frieske volk. Al langer als een mannen wienen ze nou op reis. En het peerske bree dat Jafjot naar de Utrecht baktienen weer nou op. Ek van het vee konden ze net meer slachtje. Als er nog wat oerbleeuwen zoe, tot het offerfeest bij de berg. Het werd geen wonder dat ja der oer in nood zitten. Wat ja nou verder eten moesten. Maar in plaats dat ja naar Mozes gingen en vregen of de bidden woord aan God, waren ze alweer leuk en opstandig. Het weer of ja neet, leert hier bij Mara. En alle goede werken die Mozes der sprutsen hier, uit namen van de Heere lieken wel vergeten. Als ja dan toch sterren moesten, dan hier het maar beter wees dat God haar slijn hier, de nachts van het ziende plaag. Het weer beter te vallen, troch zien hon, als je starig de Heer te hongeren in deze steppen. Dreigend stieren ze om Mozes en Aaron heen, en beter zijn ze. Och, wienen we maar in Egypte stoen, doet we bij de vleispotten zitten en nu zet eten konen ombreien. Want jem hebben ons uitlaat in de woestijnij, om deze heerlijke gemeente sterren te letten van de honger. En waar bracht Mozes de vragen van het volk voor de Heere? Hij wist dat ja Gods woldeerde net verzinnen heen. Hij wist dat ja een dwers in een dankbaar volk wienen. Maar likwels beëert daar God om eten. Hier, de Heere het net mijn eed beloofd, dat er haar brengen zou in een loon van molken en hunnig? Nee, net om dit dwingend volk dwars Mozes te bidden. Maar hij pleitte op de trouw van God, op zijn liefde en zijn beloften. En ook deze keer verheerde God hem. Sjoch, ik zal je met bree uit de hemel reinen litten en vlees zal ik je te eten gaan. Tussen de joenen nog zal je hem vlees haar en moenier en alle dagen zal je hem zeden worden met bree. En je zullen weten dat ik de Heere je God ben. Dadelijks leidt de Heere deze woorden zijn hier, Rob Mozes de artsen bij hem. Stil harken ze naar wat er te sissen hier. Beskammen om haar onleeuwen en ongeduld. Joen, dan zul je hem weten dat het de Heer is die jem uit Egypte laat en moen hier zul je hem zijn heerlijkheid zien. Want joen nog, zul je hem vlees eten en moen hier zul het breien van de hemel reinen. En als de Heer dat wonder van je hem docht, het zal wijzen omdat jem bittere woorden niet had, dat jem daar hem sprutsen hebben. Want we binnen maar gewone meisken, Aaron en ik, en net zijn us hebben jem op sprutsen, maar zijn de Heere. En nou rop ik erop het volk eer, dat jem mij, dat ja het mij God te krijgen hebben, en net mij us. De artsen gingen hen, henne bang en bevend. En in het grote tentenkamp zei elk zijn kriet om. Net volle letter doestienen ze alle keer rij. Datzelfde volk dat die dijs nog zijn langs te horen hier, naar de vleispotten van Egypte. En je zeggen hoe de Heer naar hier kwam, in een wolkolom, en hoe er een griem op haar deel zeg. Bang sloegen ze dan voor de eigen, dat ze die schrikkelijke glans maar net hoorden te zien. Geen ien weder die nou de moelen nog iepend waandost. Geen ien die het Egypte meer neemde en verklerenbare bangers, vielde ze de honger net ier is meer. Het weer een verromming dat je eindelijk het vuur in de wolkolom dove en je naar het tinten weer omgeen mochten. En toen begon het lange wachten op het wonder dat de jongens komen zoe. Stadig kroepen de oren voorbij. En al grutter waar de spanning. Hoe zouden er nou voor de joen nog vlees komen kennen van zo'n grote mannigte? Maar, kom eens zo het. Dat was ze net meer om te twijfelen. Zoen ze die meetjes de heerlijkheid van Gods joen heren. Het kaam doet de zinnen alhaast onderging. Het vlees voor al die toezenen. Oer de woestijn, leeg op de groen, kwamen grutte zwermen vogels omzetten.
een soort van patrezen wie net, kwartels. En met meerdere vjokslag roeiden ze het noorden in. Maar krekt doet ze boppen het kam wienen, koenen ze net meer en bij toezenen en toezenen voelden ze deel. De hele woestijn om het tent heen en weer bedutsten mij vogels. Ja, hoogden ze maar op te krijgen en deer te meidje. En die jongens, in het lucht maar naar waar, eten ze haar zet onder het kostelijk vlees. En nog, wie alles lang net op en bleef de genoeg oer voor de komende dagen. Het weer al let, doet ja haar naar sliepen jogen, zet en tevreden en teken benijd naar het breeën dat van de hemel reine soe. Deze kwartels, die trekken wel vaker door de woestijn, al weer dan nooit zo machtig. Maar breeën, hoe koor dat nou? Weet hoe eer die oren daar is er al gewoon boeten, maar nog wienen ze te let om het wonder te zien. Om alle tinten heen laai het al, roen en wit, als hele fijne hagel. Geen een die het vallen zoen hier, want die weer komen met de dauw, maar het leider, en ja hier het maar voor het opscheppen. Mozes, Rob, de artsen op een nijwebbien waren en vertelde haar wat je weten moest. Dat vlees, dat hier ze gewoon voor één keer, om ja God u dagen hier, en hij had zijn macht zijn laten voeren. Maar dit fine, witte manna, zo neemde ze het, dat zou de nijha spiezen wijzen, al de dagen dat jij in de woestijn wienen. Allem Jan Weron moesten ze op ziekje hier in de moon, vat het waaiwaard in de zinnen. Voor de man moesten ze een gomer hebben, rikkelijk 4 liter. En meer hoorden ze net te ziekje, want het koer dags net onder oren daar staat worden. Alleen naar de vreed, dan zou de dubbel lezen en moesten ze dubbel ziekje en die keer koer 2 goed blijven. Bename dat laatste scherpe Mozes haar goed in. De sneun weer de sabbat, de reisdij. En dan mocht er geen onnodig werk dienen worden. Dat nooit zou de manna lezen op sneun. En die dit net liever voor, die moest dan maar voorbij. En toen begon het hele volk te scheppen en de vrouwen maken het kleer. Het koe bakt weer in zeeën en het hier zwier te smaak, zuiver als van honingkoeken. En dat het wonderbreer weer, dat diezelfde mjaas ek oors nog blikken, doet jij het nijmerten naar mij de gomer, die het een beetje zacht hier, hier net te min en die het gons opskept hier, houde net oer. Zo eerden ze die mjaas bliet als ben van het breer dat uit de hemel reind weer, en ja koen het er net oer uit, dat dat nooit ten hij alle dagen voor haar rij lezen zoe. Wie het net een wonder? Hokker, valk hier een God, lik als de Heere, die het spezen joeg in de wildernis. Hij heeft nooit in Egypte met zijn hagel vernield, en nou spezige er hun met deze wondere hagel zijn eigen valk. En wat smak het kostelijk, ja kon haast net zeerd worden die eerste dijs. Het weer maar goed, dat ja, doe die maas nog net wisten, dat ja dit zwierte manna 40 lange, bittere jaren eten zoenen. Nee, het weer geen wonder, dat ja bleert en op tijd wienen. Deze zwalkers in de wildernis, maar vanzelfs, het wende al gauw, en doet het een paar dagen geen weer, wie het nijs er al wat af. Dat de wienen gewoon, die voelen het wel wat lijster dat jij er alle dagen zou hier af moesten en die zachten op een morgen dubbelt en lieten de held een nacht oorsteen. De oremjaars doet allemaal al wit hoe hier in een scrap weer, draaide ze haar nog eens prins heerlijk om en gons letter doet allemaal al raand weer in de zinnen, riezen soerijn en kamer deksel van de kruk. Het stonk had de mieten en de maatsen kroepen erin. Doe, schammen ze haar en gingen naar Mozes om te vragen hoe het nou moest. Ja, kon het dus geen hele lange dag met de honger in de hals rennen. Maar dat kwam neer te laten vallen, want Mozes zei, haar goed de weerheid, het weer eigen schuld, want hij hier het nog zo zijn, dat het net worden je koe. Wie het nou nog net, mooier nog, dat God haar breer joeg in de wildernis,
dat jij zijn gebod net acht sloegen en haar net moest regelen houden? Dat lei haar dochs heeg, die woorden van Mozes, en dat jij nou niet op het is hierne, die hele dag en sommige zijn er bij haarzelf. Dit komt dus net weer oer. Tenij zie we alle dagen. Dat dien is ek, de vreed zelfs, doet elk niet dubbelzacht. Houd ja mij één gomer op. Doe, der zoet de sneus wel wat is het tochten ze. Al wie het dan zat zoek net als gewone dagen. Dat de maas van de Sabbat, lang voordat de dauw oplutsen weer, stenen ze alweer boeten met kroeken en leppels. Er wie neer te

Deze keer wie net alleen nog Mozes leuk, maar God zelf spreekt er oertje in hem en laai hem op om dat dwerse volk nog eens weer te wezen op zijn sabbatsplicht. Gongens, een skoft letter, doet het tabernakel de weer, had Aaron een kruk vol apart zet om het te bewaren van wat naar haar komen zoenen. Ontzaffier het verhaal, orenwikken verder.

Hey, wil je meedoen een Vesco de Sabbat van een cd vol Benefeskes bij de Bijbelse feesten? De tekst is kreun trog Christian verwoord. En dan ga ik nu nog een kleerzet van Sela. Hoe machtig is uw naam?

Sela, maar het noemer hoe machtig is uw naam. En daarna Knauw, een cd van de Vrijbaptiste gemeente Bethel Utrecht, een kleerstien, de verdieping. En ik ga kozen voor het noemer Hier ben ik opnieuw.

Hier ben ik opnieuw, een nummer van de CD van de verdieping. Een CD die uit jong is, toch de Bethelgemeente in Drachten. Ja, en daarmee ben we al bijna weer aan het eind gaan van dit eerste oren Gospel Time op deze snijn, 9 juli. Maar na de reclame is journaal ben ik er weer met nog een heel oren vol muziek en heb ik ook weer een verhaal. Uit het leven van Speurtje mijn naam. En natuurlijk een psalm. Zo zei ze graag ons straks. En ik sluit dit oor al my soon return. Maar het noemen I Can Only Imagine. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
11: Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford en Opel.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
16: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
17: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Tromeesje mij in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
24: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
23: baarsmazitcomfort.nl.
25: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op, traaien oeren.
26: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
27: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
5: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
28: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voerstrum.
3: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoerstrum.nl.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: My No Gospel Time.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, in de binder, dit is nou een beetje weer tot de klok van 4 uur. En ik hou weer een hele protte muziek, mijn naam. Aansen heb ik een verhaal uit het binnenleven van Speurtjen. En een psalm. En een keer een gaufje de mijn muziek. Ik ben begonnen met de Exodus Roadband, maar het noemen Blowing in the Wind. En ik geef je de mijn Gospel Choir Joy for People uit Dokkum. Ze zongen het noemen Celebrate.

Psalm 26, een lied van David. Laat het recht over mij zegen vieren, Heere, want ik ben onschuldig. Ik vertrouwde op de Heere zonder uit mijn evenwicht te raken. Stel mij maar op de proef, Heere, en ga na of er iets fout is. Beoordeel mijn hele leven, ja, ook mijn gedachten. Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen. Ik ga mijn weg in uw waarheid. Nooit zoek ik contact met slechte mensen en de huichelaars mijd ik. Ik wil niet omgaan met misdadigers en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen. Ik was mijn handen in onschuld en kom graag bij uw altaar, Heere. Ik zing daaruit volle borst een lied om u te loven en vertel er over uw wonderen. Heere, ik houd zoveel van uw huis, de plaats waar u zelf immers woont. Laat mij niet met de zondaars en moordenaars verloren gaan. Aan hun handen kleeft de misdaad en zij nemen geschenken aan als verradersloon. Niets van deze dingen heb ik gedaan. Verlos mij en toon mij uw genade. Ik ben op het rechte pad. Ik zal de Heere prijzen in de samenkomsten.

Ja, dat weer gospelkoor Our Choice. Kom uit Lauwers Oogstens, jongen, het nummer Heer, machtig God, ik loof u. En nu ga ik een nummer klaarzet van de Continentals. Sing to the Lord.

Ja, dat is in de Continental Singers, maar het nummer Sing to the Lord. En ik ga nu nog een klaarzet van Joke Buys. Heer, ik hoor van rijke zegen.

dat weer Joke Buijs met het nummer Herenkoor van Rijke Zegen. En aan Poolstra jongt nou het nummer Masterpiece of Mercy.

Jan Poelstra, hij het nummer A Masterpiece of Mercy. De titelsong van de gelijknamige CD is dat. Ja, en ik had van een beetje ik weer een verhaal. U de benedict van Spurgeon, mijn naam. En Jood get het oer mosterd thee. Lees ik eerst een stukje de Bijbel, Nehemia 8, vers 9. En dan dacht ik even uit de Frieske Bijbel. Daar staat het volgende. Ja, lees een duidelijk uit het wetboek van haar God. En leine haar uit op Inshog. Zo kwam de begrip oer wat de lezen waard. Zo begripte ze uiteindelijk wat ze lezen. En ik geef het volgende stukje ook oor. Ja, in Nederlands in het boekje staat. En ze lazen in het boek in de wet van God duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten ze dat men het verstond in het lezen. Op een dag doet Charles Spurgeon nog bij zijn paken en beppen wennen, water mij een mand naar de winkel stuurt om een poen thee, een heel poen mosterd en oro kilo rijst te kiepen. Ja, als het nou bjatskippen dorst, dan is alles meestal in plastic verpakt, maar in die tijd doet Spurgeon iets weer, dan als het bjatskippen is, dan waart het vaak in een papieren zakje dienen. Ja, en Charles ging naar de winkel. Hij kocht thee, mosterd en rijst en deed alle drie pakjes zakjes in de mand die de mij kregen hier. Op de weeromreis naar huis zag er iets wat er heel interessant vond. Een groep mannen op hinders die mij en Peer Hoen op vossenjacht wienen. Ja, en dat is een hele wrede sport, maar Charles vond het altijd zo spannend dat er de hinders en de hoen vaak besieken om erachteraan te gaan. De mannen die blazen op hun hoornen en de hinders sprongen over heggen en de hoen roende blaffend vooruit. Ook dit keer ging Charles achter het jachtgezelschap aan. Ze hut als de marinekoe, maar zijn bjatskippenmand terug heggen en sprong er over sletten heen. En hoe het met die eerme vosk ouderhoen is, dat weet ik net. Maar Charles kwam uiteindelijk wel veilig thuis. En doet de thuis kwam weer zeggen in een mand. De thee, de mosterd en de rijst, ze zitten er nog wel in. Maar alles leidt eronder. En dat weer net best. Zijn beppe zilde net blijven mij west hebben. Letter in zijn leven vertelde Spurgeon deze geschiedenis heel vaak. Hij zegt er een les in. Hij zei, mensen maaien geen mosterdthee en ze horen ook net van warrige preken. Spurgeon vond dat een preek uit punten bestaan moest. Zodat alle harkers eerst aan dit denken konden en daarna aan weer wat oors. En dan alles kreeg dat de thee apart houden worden moest. Van de mosterd en de mosterd van de rijst. Als we naar de kerk of naar de gemeente gaan, waar we keer komen, dan is het heel goed om voor de dominee te bidden. Omdat hij Gods hulp nodig had bij het uitlezen van de Bijbel. En als je de verenigist of naar de Bijbelstudie, vraag je dan God om daar ook te helpen om te begrijpen wat er verteld wordt, wat er lezen wordt uit het woord. En het is ook goed om na te denken over een vers of een gedeelte waarover het gaat. En bezoek je de haakpunten van de preek te onthouden of schrijf ze gewoon even op. Neem een schrift mee om dingen op te schrijven. En op die manier kun je vol meer onthouden en echt leren hoe God, hoe die zelf en hoe het hem tjeen kist. Hier langlien, jed het volk de woorden van Esra voorlezen uit het woord van God. En de vierde doe ik al mensen bij die het helpen om het te begrijpen. Ja, en na een tiertje, wie het volk hier bleert, want doe begrepen ze de woorden die ze hadden. En het is heel mooi om de woorden van God te hadden en om ze te begrijpen. Alleen nog al om te lezen uit het woord. Ik merk zelf dat ik er
rijstig van weer. Shem, die zong nou het nummer Uw Woord.

Dat weer gospelbintje, maar het nummer kind van de rekening. En gospelkoor de Lightning Stars. Het Ureterpse jongenoot nummer Ik draag je in mijn hand.

Gospelkoor de Lighting Stars wienen dat mij het nummer Ik draag je in mijn hand. En nou had ik het nummer klaarzet van Jeff Bullock, The Power of Your Love.

Ja, dat doen het waarnemers achter een andere. Eerst The Power of Your Life. Een lied van Jeff Bullock. En de lijst dat weer van Rem Kwakert. Groot is uw trouw, o Heer. Een noemer van GCD Zuiver Goud. Ja, nog één noemer te gaan. Dan zit de tweede oren van Gospel Time. Deze snijden jochentje jullie er ook alweer op. Ik ben na je reclame journaal ben ik er nog weer. Maar nog een heel oren. Ik zag even wat er in de agenda zit. Ik had één item binnen. Kreeg haast toe iets voor dit programma. Een agendapunt of wat dan ook. Is het altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. En ik haast een mooi noemer. Haast ze zei dat we ook wel graag eens een keer jaren. Stuur dat ik gewoon maar in naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik sluit dit oren aan mijn noemer van de Exodus Roadband. Het noemer God of the Universe. Ik zou ze graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Pakken. Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
20: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken.
0: op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternaidjerk.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
27: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
26: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
28: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
29: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
28: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
30: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
31: Zo, dat ziet er gaaf uit.
30: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
32: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
30: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
28: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
33: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
34: En van speelgoed tot feestartikelen.
33: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
34: Max Voordeel in Den Bosch.
35: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
36: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
33: Alles voor in en bij het zwembad.
34: Max Voordeel in Den Bosch.
37: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
18: Dit is RTV NOF.
38: My No Gospel.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, het is dus een eind met je njochtje, jullie. Het tweede oren Gospel Time. Ik ben er dus nog tot 4 uur en dit is het tweede oren. Dat betekent ik zeg straks even in de agenda. Nou, ik ga één item binnenkrijgen. Er kan nog wat bij. Als je iets had voor de agenda, kun je altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en ik heb nice. Hoe is het volgende broers en zussen? En ik werd een bemoediging, mijn naam. En muziek en ik ging ik al maar verder. Ik ben ook al maar een nummer van de band Green, my Johnny. En ik ging verder met Sandra of Rijnse, zong nou You Came.

Sandra Offerhans, met het nummer You Came. En gospelduo Promises Jongen, Mijn Jezus, Mijn Redder.

Dat we je Gospel Duo Promise mij het noemen, mijn Jezus, mijn Redder. En dan hou ik van een beetje, ik ben een gedicht, mijn naam van Sietse Werkman. Ik ga kozen voor het gedicht Liefde. O Heer, wat is de afstand groot, verbondenheid verbroken. Is zo ver weg, zo zoek, het voelt, komt nooit meer goed. De heiland ging eenzaam zijn weg, in nachten, bergen bang, in angsten bloed doorlopen. Als minnaar van zijn bruid zegt hij, kom, zie naar mij, ik toon je het vaderhart van God. Zijn liefde is oneindig, onpeilbaar diep. Zijn armen zijn wijd uitgestrekt, horizontaal, omvatten heel de wereld. Een opgerichte paal, verticaal schandhout, van boven naar beneden. Jezus, Gods liefde in mensenvorm. Hij zelf, die in de grootste nood zo dodelijk alleen was, zal nooit zijn kind dodelijk alleen maar laten gaan. Hij zal het omarmen en verwarmen en nooit meer laten gaan. Daar stierf hij voor. Liefde kan nooit verstoten, verdraagt het niet. Het grootste offer is gebracht. Leven is al gegeven. Liefde kan nu alleen bestaan. Immanuel.

is weer Gerard Troost, ik jenne mij Miranda de Vlieger, mij het nummer 100%. En Kees Kruijnoord en Graham Kendricks, jongen, nou, Let Me Lead You.

Ja, dat zijn Kees Kruijenoord en Graham Kendrick, maar het nummer Let Me Lead You. En dan is het nou tijd voor Nijs. Hoe is ze valde broers en zussen? En van een beetje een bericht uit Pakistan. Pakistan spreekt 2 vals beschuldigde christenen vrij. Een derde sterft in de gevangenis. 2 christelijke mannen die onterecht vastzaten op beschuldiging van blasfemie, dat is godslastering, zijn de afgelopen weken vrijgesproken. Een derde christen overleed in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Ook hij was vals beschuldigd van blasfemie. Begin juli gaf een rechtbank in Lahore opdracht tot de vrijlating van Dennis Albert. Hij was in april 2024 gearresteerd voor blasfemie. Hij werd beschuldigd van het kwetsen van religieuze gevoelens en het besmeuren van de Koran. Dit gebeurde nadat hij volgens een getuige op het losse pagina's uit de Koran was gaan staan toen hij uit een riksja stapte. De rechter oordeelde echter dat de zaak van de aanklager onvoldoende bewijs bood van Albert's schuld door onbetrouwbare getuigenverklaringen, ontbrekend bewijs en onbevestigd digitaal bewijs. Aldus de in Pakistan gevestigde krant Dawn. De rechter gaf aan dat de rechtbank zich zeer bewust was van de heiligheid van de Koran, maar dat de ernst van de beschuldiging vraagt om een standaard van juridisch bewijs. De rechter gaf aan dat als er redelijke twijfel is op basis van zelfs maar een punt uit de aanklacht, de beschuldigde recht heeft op vrijspraak. Hij verwees ook naar eerdere zaken, inclusief de rechtszaak rondom Asia Bibi. Eveneens in Lahore werd een 51-jarige katholieke man eind juni vrijgelaten. Ook hij was beschuldigd van blasfemie, godslastering. Nadeem Masih werd in augustus 2025 aangeklaagd voor het beledigen van de profeet Mohammed na een meningsverschil met anderen. Dat gebeurde in een park waar hij stond met een weegschaal waar mensen tegen een kleine vergoeding zich konden laten wegen. Zijn advocaat Lazar Alarakra verwelkomde het vonnis omdat hij altijd had aangegeven dat de zaak tegen zijn cliënt was verzonnen en voortkwam uit persoonlijke grieven. Ja, en een derde christen overleed eerder deze maand in de gevangenis. Amir Peter werd onterecht aangeklaagd voor blasfemie, godslastering, nadat lokale winkeliers in juli 2025 een klacht bij de politie had ingediend. Amir leed aan diabetes, maar kreeg in de gevangenis niet de benodigde medische zorg en overleed aan complicaties. Blasfemie is een zeer gevoelig onderwerp in Pakistan. Het leidt vaak tot geweld tegen vermeende daders, ook als ze vrijgesproken worden door de rechter. De blasfemiewetten in Pakistan worden vaak gebruikt om niet gerelateerde persoonlijke conflicten met christenen te laten escaleren. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een geschil om land, een christenwinkelier die als concurrent wordt beschouwd, of een christelijke medewerker die als minderwaardig en onrein wordt gezien. Pakistan staat op plek 8 van de ranglijst christenvervolging. Ja, tot zover het nieuws over onze vervolgde broers en zussen. Ik zou ze blauw bidden voor alle mensen om eens in een familie, maar ook voor vervolgde christenen. Meer nice daar ook eens vinden op de website van Open Doors. Ja, en Jeremy en Adrian Kemp die gaan een versje schrijven om mensen in moeilijke tijden te bemoedigen. En dat is het volgende nummer. Whatever may come.

Jeremy en Adrian Kemp, maar het nummer Whatever May Come. En nou, kist jij dan een freestyle uitviering van de Heer is mijn herder. Hij is mijn hoeder.

wat we hier noemen, de Heer is mijn hoorder. Ja, dan heb ik nog even een agendapuntje, want van Jonne. Dan is er weer een zing-in in de Witte Tent in de Stier op Blauwe Zoog. En dat begint om 7:30 van Jonne en dat werd meewerking verliend door zanggroep Ja Hier. En de Witte Tent, dat is vereniging tot kerkelijk recreatiewerk in het Lauwersmeergebied. En die tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat in Lauwersoog. En nou, naar ouderen van de zingen is de koffiethee en limonade voor Eltsnien. En de entree is gratis. Van Jonne dus, mijn meewerking van zanggroep Ja Hier. En het begint al hier om 7:30. James Blok, hij zong nou Psalm 139.

levensblok weer dat, maar ik noem het Psalm 139. En nou van de CD Sweet Desperation van Soul Survivor, ik uitzocht het nummer U kent me echt.

Ja, dat wie het nummer U kent mij echt en toen sprong die naar een oren. Dat wie, oh, Happy Day, eigenlijk een heel mooi nummer. Ik heb nog even een agendapuntje, alvast een aankondiging voor een zomerconferentie. Die houden we het van 21 tot en met 23 augustus. En die wordt georganiseerd door de Bijbelse Bron. Sprekers zullen wezen Dick Wolbers, Theo Niemeyer en Jaap van der Schoof en Geert van der Woude. Het thema is leven in profetische dagen. En die wordt gehouden op camping De Houtwiel. En dat is de 12e conferentie deze zomer. Als het erom uitwaan wordt, sjoch even voor meer informatie hierover op de website van debijbelsebron.nl. Dus het thema is leven in profetische dagen. Ontzaf hier de agenda. Ik kan nu nog een kleerset van Full Philosophy, het nummer So Secure.

Ja, dat weer de band Full Philosophy, maar het noemer So Secure. Ja, Gospel Time, op deze 9 juli, jullie zitten er alweer op. Straks na de reclame is journaal, dan neemt Harry Nienhuis het weer van mijn uur. Maar het programma Geloven en Beleven. En daarna is hij er nog een oorke mij waardklanken tot zo'n oren. Oren snijn. Hoop ik er om 2 uren weer te wijzen mij na je uitsturing van Gospel Time. En hast u iets voor dit programma? Of een mooi noemer? Was graag eens een keer jaren worst. Wist wat was mijn hast? Of dat je denkt, hey, dat is mooi. Ook voor iemand draaien weten. Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, ik zou zeggen tegentank voor het harkje, voor het jaren naar deze uitsturing. Ik wens je een dag God zegen. Voor de komende weken nog een hele goede snijn. En graag ont een orenkeer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: NOF PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF PC. Daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
15: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
16: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: Dit is RTV NOS.
19: My know, geloven en beleven.
20: RTV NOS. Hartelijk welkom in deze uitzending van Geloven en Beleven. Geloven en Beleven is een programma over geestelijke zaken in de breedste zin van het woord. En als je het over het woord hebt, dan denken we aan de Bijbel. En dat is ook het onderwerp, de Bijbel en nog wat meer. Ook weer onze gast die dat zal vertellen is dominee Fraaije uit Drachten. Ook weer hartelijk welkom in het programma.
21: Dank u wel.
20: We zijn belangstellend wat u ons verder over de Bijbel kan vertellen.
21: Nou, lieve luisteraars, dat wil ik graag doen, want ik hou ontzettend van de Bijbel. En waarom dit onderwerp? Ik heb het onderwerp in 3 stukjes geknipt. Het gaat eerst waarom de Bijbel lezen. En als uitgangstekst heb ik gekozen Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En het tweede gedeelte waar het over zal gaan, dat is dus aan de slag met de Bijbel. Dus het zou fijn zijn als u misschien ook een stuk papier en een pen bij handen heeft. Dan kunt u bepaalde teksten eens opschrijven. En het derde en het laatste stukje, dat is een uitwerking van de tekst Psalm 119, vers 105. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Tussendoor zult u prachtige liederen horen om even op adem te komen. Ik begin met waarom nou eigenlijk de Bijbel lezen? De eerste vraag die ik maar stel is deze, lieve luisteraars. Waarom is de Bijbel als meest gedrukte boek ter wereld voor velen, voor mij althans, en velen met mij, een bron van voortdurende vreugde. En voor andere mensen slechts poëzie. Ja, zelfs noemen ze de Bijbel wel een boek met sprookjes, flauwekul. Velen lezen de Bijbel en vinden er niets in, omdat ze het niet verstaan. En schuiven ontgoocheld dit boek naar de vergeethoek. Hoe komt dit? Waarom is de Bijbel voor velen een onmisbaar houvast en voor anderen een miskleun? We hebben een hele tijd geleden gehad het probleem over het relationele waarheidsbegrip. En toen ging het erom, als je met de Bijbel leest en dat verhaal spreekt jou aan, dan heb je een relatie met de Bijbel. Spreekt het je niet aan, dan heb je geen relatie met de Bijbel. En zo zijn er allerlei dingen ingeslopen die voor veel mensen het lezen van de Bijbel en het bezig zijn met de Bijbel steeds moeilijker maken. En daarom probeer ik vanavond met u een weg in te gaan om het wat duidelijk te maken hoe het boek zo begrijpelijk is. En er zitten bepaalde haken en ogen aan en die gaan we dus ook een beetje in het beeld brengen. Allereerst, het is te verklaren door de bijzondere wijze waarop dit boek, de Bijbel, het woord van God voor mensen tot stand kwam. Hoort u het goed? Het woord van God voor mensen tot stand kwam. Tegenwoordig zeggen ook veel mensen, de Bijbel is het boek van God over mensen. Maar het is voor mensen. De Bijbel is vooral een geestelijk boek dat door toedoen van God zelf is ontstaan. En ik geef u een tekst mee, u kunt hem opschrijven, kunt u het nog eens nalezen. De apostel Petrus beschrijft dit als volgt. Dit moet je vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken, 2 Petrus 1 vers 20 en 21, en geschreven. Dus, door toedoen van God zelf is de Heilige Schrift ontstaan. En het is al begonnen in het Oude Testament bij Mozes. Mozes die van God opdracht kreeg om de eerste 5 boeken van de Bijbel te schrijven. En later werd hij door de profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, noem ze allemaal maar op, en apostelen opgevolgd. De Bijbel verhaalt op een bijzondere wijze de verhouding tussen God en mens. Een goede reden om de Bijbel te lezen is Gods boodschap voor ons te leren kennen. Daar gaat het in wezen om. Maar, en dan volgt er weer iets wat er maar gezegd wordt, God heeft het wel zo bedacht dat je als lezer aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om zijn woord te kunnen verstaan. En dat is het volgende. God vereist namelijk een eerlijk en een open hart dat naar hem, de levende God, zoekt. Leer mij uw weg, o Heer. Een wereldgezind mens die met alle dingen van de wereld bezig is en zich helemaal niet met religie bezighoudt en ineens die Bijbel in zijn hand gaat nemen en daarin gaat lezen, die persoon die kan het woord van God in eerste instantie niet begrijpen. En de reden hiervoor wordt door de apostel Paulus uitgelegd. En dan zegt Paulus, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan de geest van de mens zelf die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. En wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke kunnen vergelijken. Doch het ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem een dwaasheid en hij kan het ook niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Zo heeft Paulus het geformuleerd in 1 Korinthe 2 vers 10 tot en met 14. Als u alleen maar de Bijbel zou lezen van eigen wijsheid, of om letterkundige, of om poëtische redenen, dan zult u nooit de diepe wijsheid en de rijkdom ontdekken die God daarin gelegd heeft. U zult niet merken dat al lezende God, de schepper van hemel en aarde, de schepper van uw leven, tot u spreekt. Het woord van God is als een zaad dat slechts kan ontkiemen in een eerlijk hart dat naar God zoekt en hem wil dienen. Jezus zei dan ook, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dat staat in Johannes 14 vers 21. Met andere woorden, Jezus kan uitsluitend echt gekend worden door iemand die de juiste geestelijke houding heeft. En ook lezen wij van Jezus: op hetzelfde moment verblijdde hij zich door de Heilige Geest en zei: ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Dat staat in Lucas 10, vers 21. En mensen die in wereldse wijsheid en verstand roemen, zullen Gods boodschap niet kunnen begrijpen. Maar wie de oprechtheid van een kind heeft, die zal het verstaan en die zal het ook begrijpen. Dus, als u het plan heeft de Bijbel te bestuderen, overweeg dan ernstig uw motieven. Want men kan er echt in verloren gaan, dat het je gaat duizelen. Maar aan de andere kant kun je ook de weg vinden naar het hart van de Vader, het eeuwige leven, en daar gaat het bij God om, dat je dat zult leren begrijpen en die weg ook zult vinden. En daarom wil ik een paar voorbeelden van verkeerd Bijbelgebruik meegeven. Er zijn mensen, en in die tijd leven we echt wel, die de Bijbel als een orakel gebruiken. En ze slaan de Bijbel open met gesloten ogen, zetten ergens blindelings hun vinger op het blad en lezen dan het vers dat toevallig aangewezen werd. Dat proberen ze uit dat vers één voor één aanvaardbare richtlijnen te vissen. Ze denken aan een geheimzinnige boodschap van God als antwoord op hun probleem van dat ogenblik. En zo maak je de schrift tot een magisch boek. Zoiets als een horoscoop die men raadpleegt. Het is echt niet Gods bedoeling dat je zijn heilig woord op een dergelijke manier zou misbruiken. Het is ook verkeerd om de Bijbel te lezen om daarmee anderen te kunnen verslaan. Bijvoorbeeld, indien u als man de tekst van Efeze 5 vers 22 gebruikt tegen uw vrouw: vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Of indien u als vrouw vers 25 tegen uw man gebruikt: mannen, hebt uw vrouw lief. Pas de schrift in de eerste plaats toe op uzelf. Bij het lezen van de schrift op de goede manier nader je tot God. En als je tot God nadert met een open hart, dan nadert God ook tot jou, om hem te horen en te leren kennen. Want dat is de bedoeling, dat wil God graag. Hij wil een relatie met je aangaan. Hij wil gesprekken met je voeren. En dat kun je doen als je de Bijbel op een eerlijke, open, ontvankelijke wijze gaat lezen. God zegt tot Jesaja: op zulke mensen die dat doen, daar sla ik acht op. Op de ellendigen, de verslagenen van geest, en wie voor mijn woord beeft, zegt Jesaja 66, vers 2. In het dagelijkse leven staat iedereen bloot aan druk van allerlei ideeën. Lectuur, radio, tv, dingen die dikwijls niet op God gericht zijn, maar alleen een beeld geven van een wereld zonder God. En kijk maar om u heen. Na alles wat er gebeurd is door het coronavirus, hoe de wereld zich eigenlijk maar één ding voor ogen heeft: terug te keren tot het oude. En de Bijbel zegt: ze bekeerden zich niet. Een beeld, een wereld zonder God. En je moet de Bijbel dan toetsen op basis van de ideeën van de wereld. Maar de ideeën van de wereld toetsen op de basis van de schrift. Zo hoort het te zijn. Het is daarom nuttig, zoals de mensen te Berea deden, de schrift dagelijks te onderzoeken of deze dingen waar zijn. Dat staat in Handelingen 17 vanzelf. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 21 vermaant Paulus: toets alles en behoud het goede. Nou, we kunnen elke dag heel veel dingen toetsen. Wat er gebeurt in de samenleving, in de politiek, in kerken. Toets alles en behoud het goede. En wat is het goede? Om te doen wat God in zijn woord ons heeft aangegeven, de weg heeft gewezen. Zijn woord wil voor ons zijn een licht op ons pad. En je kan de Bijbel lezen, boek per boek, hoofdstuk per hoofdstuk, van eind tot het einde. Maar voor een onervaren lezer raad ik aan om te beginnen met het Nieuwe Testament. Aangezien wij nu onder het nieuwe verbond van Christus leven, in plaats van onder de wet van Mozes. Het Oude Testament is ook ontzettend belangrijk deel van Gods woord. Maar in deze tijd kan het Oude Testament slechts op een juiste wijze gewaardeerd en toegepast worden op basis van een grondige kennis van het Nieuwe Testament. En er zijn ontzettend veel hulpmiddelen om de Bijbel beter te leren verstaan, om teksten te kunnen begrijpen. Concordanties zijn ervoor. Bestuderen kun je ze en de gevonden teksten in een schrift opschrijven. Deze kunnen later als een geheugensteuntje gebruikt worden. Echt, ik heb er ook 7 jaar bijna voor gedaan. Op zaterdag theologie studeren. Heel wat studie om meteen te weten waar die of die passage of tekst staat. Als over een onderwerp een vraag wordt gesteld. Alhoewel, op je eentje in de Bijbel kan ook studeren. Dat kan ook. Dat wordt wel aangeraden. Je persoonlijke studie, je stille tijd, luisteren, stil worden, de Bijbel openen, lezen en aanvullen met studies in samenwerking met andere gelovigen. Het is heel goed om samen de Bijbel te lezen, om naar de kerk te gaan, om de Bijbel te horen uitleggen. Een primaire taak van de christelijke gemeente om gezamenlijk te studeren. En toen Filippus de kamerling vroeg, versta je wat je leest? Antwoordde hij, hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? Handelingen 8 vers 31. Helemaal alleen studeren kan tot verwarring leiden. Je wordt niet gecorrigeerd, je wordt niet aangevuld, omdat de corrigerende werking van de gemeente ontbreekt. De apostel Paulus in 1 Timotheus 3 vers 15 noemt de gemeente, hoort u het, een pijler en fundament van de waarheid. En het woord van God en Jezus zegt het zelf ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus zei zelf, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Matteüs 18 vers 20. De enkeling die apart wil blijven, heeft deze belofte niet. Bij allerlei studies is het gebed ook belangrijk. David, een man naar Gods hart, bad dikwijls om hulp bij het verstaan van de waarheid. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. Psalm 25. Onderwijs mij, Heere, uw weg. Psalm 27. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik uw waarheid wandelen. Psalm 86. Leer mij uw wil te doen, want gij zijt mijn God. Psalm 143. Zouden wij dit dan ook niet doen? En bidden om de geestelijke hulp van onze Vader? Tot slot van het eerste stukje wil ik 2 uitspraken van Jezus aanhalen. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Matteüs 4 vers 4. En zalig die het woord van God horen, het bewaren en er ook uit en naar leven. Dat staat in Lucas 11 vers 28. Lieve luisteraars, je kunt God op zijn woord geloven, ook al begrijp je niet alles. Echt, de Bijbel is waar. Hoe ik dat weet? Omdat God zich aan mij vanuit de Bijbel heeft geopenbaard. De Bijbel is waar, omdat de auteur van de Bijbel realiteit is. Wil je in deze uitermate seculiere wereld overeind blijven, dan is een persoonlijke relatie met Jezus, met God, met de Heilige Geest van levensbelang. Deze 3, Vader, Zoon en Heilige Geest, verhinderen dat je wordt meegesleept door bedenksels van mensen die wel mooi lijken, maar het niet zijn.
20: Woord van God, dan kunnen we er ook over zingen. Althans, dat doet het christelijk mannenkoor, het harde, die zingt Heilig Woord van God.

0: We gaan weer verder.
1: We gaan inderdaad verder. En het tweede stukje, de Bijbel vroeger tot nu. Van vroeger tot nu. U heeft wel gemerkt dat het niet zo eenvoudig is. Het spreken, het luisteren, het lezen van de Bijbel. Er komt eigenlijk een stuk feitenkennis langs. Bovendien is het thema van de hele Bijbel ontzettend belangrijk. En de visie op de Bijbel en de manier van omgaan met de Bijbel heeft grote invloed op alle aspecten van je geloof. En in onze huidige postmoderne klimaat is er een neiging om feitenkennis niet relevant te vinden en om vragen rondom het gezag van de Bijbel uit de weg te gaan. En dat is een hele kwalijke zaak. En ik ben blij dat we ook in de afgelopen periode heel veel hebben kunnen horen van mensen die op zijn gekomen voor het woord van God. Ik denk onder andere aan de lezingen van dominee Bottenblij over de coronatijd en de eindtijd. In de eindtijd gezien, hoe hij zich daar in 6 lezingen over heeft uitgesproken, het heeft mij diep in mijn hart geraakt. Hoe hij aan de slag ging met de Bijbel om daar het volk van Nederland willens of niet wetens te confronteren. En daarom het tweede stukje, dat gaat over aan de slag met de Bijbel. En ik heb erachter geschreven, maar waarom nou? Waarom aan de slag met de Bijbel? Nou, heel eenvoudig, en daar kom ik straks in het derde stukje op terug. Psalm 119 zegt, ik herhaal het nog maar een keer, uw woord is een lamp voor mijn voet, lees je Bijbel. We moeten de Bijbel lezen, echt lezen, met ogen die verlicht zijn door de Heilige Geest. En bestuderen, omdat het Gods woord aan ons is. Hoort u het goed? Aan ons is. 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt zo duidelijk dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Anders gezegd, het is Gods woord aan ons gericht. Er zijn ontzettend veel vragen door filosofen en andere mensen gesteld die door God voor ons in de schriftteksten zijn beantwoord. Bijvoorbeeld, wat is het doel van ons leven? Waar kom ik vandaan? Is er leven na de dood? En wat gebeurt er na de dood? Hoe kan ik de hemel bereiken? Waarom is de wereld gevuld met geweld? Waarom heb ik zoveel moeite om de juiste dingen te doen? Naast antwoorden op deze grote vragen geeft de Bijbel ook een enorme hoeveelheid praktisch advies op gebieden als waar ben ik naar op zoek in een partner? Hoe kan ik een gelukkig huwelijk hebben? Hoe kan ik een goede vriend zijn? Hoe kan ik een goede ouder zijn? Wat is succes? En hoe bereik ik dat? Hoe kan ik veranderen? Wat is werkelijk belangrijk in het leven? Hoe kan ik op een zodanige manier leven dat ik er later niet met spijt op terugkijk? Hoe kan ik voor God staan? Hoe kan ik vergeven worden? Hoe kan ik in oneerlijke situaties en slechte tijden toch als overwinnaar uit de strijd komen? Kom terug bij het begin. Op al die vragen en al die gedachten, we moeten de Bijbel lezen en bestuderen, omdat hij volledig betrouwbaar en foutloos is. Foutloos is. Van de zogenaamde heilige boeken is de Bijbel uniek, omdat hij niet alleen morele leerstellingen aanbiedt en dan zegt vertrouw me, nee, in plaats daarvan geeft de Bijbel ons de mogelijkheid om zijn woorden te beproeven. Er staan ontzettend veel beloften in de Bijbel. En elke belofte in de Bijbel heeft 3 B's. De B van de belofte, de B van beproeven en de B van de bevestiging van de belofte. Door zijn honderden gedetailleerde profetieën, door beschreven historische gebeurtenissen na te gaan en door de wetenschappelijke feiten waar de Bijbel over spreekt te controleren. Echt, mensen die beweren dat er fouten in de Bijbel staan hebben hun oren en hun ogen voor de enige waarheid afgesloten. En ik durf u, op grond van mijn eigen geloof en mijn vaststaan in het woord van God, u de verzekering te geven dat Gods woord echt waar is op het gebied van geestelijke zaken, die wij niet met onze zintuigen kunnen waarnemen, omdat zijn woord betrouwbaar blijkt te zijn op gebieden die we wel kunnen beproeven, historisch, wetenschappelijk en profetische nauwkeurigheid. We moeten de Bijbel lezen en bestuderen, omdat God niet verandert en om de aard van de mens ook niet verandert. De Bijbel is nu vandaag net zo relevant voor ons als toen hij jaren, eeuwen geleden werd geschreven. En er staat geschreven in de Bijbel, in Psalm 102 staat dat, aan zijn jaren, de jaren van God, komt geen einde. En hoewel de technologie om ons heen blijft veranderen, veranderen de verlangens en de natuur van de mens niet. Wanneer je de pagina's van de Bijbelse geschiedenis leest, ontdek je dat er niets nieuws onder de zon bestaat. En of je het nu hebt over relaties tussen mensen, onderling, of over samenleving. En hoewel de mensheid als geheel doorgaat met het zoektocht naar liefde en bevrediging op alle plaatsen behalve de juiste, vertelt God, onze goede en genadige schepper, ons wat blijvende vreugde zal brengen, ja wat eeuwige vreugde zal brengen. Zijn openbarend woord, de schriftteksten, ze zijn zo belangrijk. Dat Jezus Christus zei, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God, Matthäus 4, vers 4. Met andere woorden, als u uw leven maximaal wilt beleven, zoals God dit voor je in gedachten heeft, maar God heeft een plan met ieder mens, dus ook met u, luister dan naar Gods geschreven woord en neem dit ter harte. Het is zelfs belangrijker dan eten. We moeten de Bijbel lezen en bestuderen, ik blijf het herhalen, omdat er in zoveel onwaarheden wordt onderwezen. Het viel mij ook op in lezingen die ik hoorde via livestream en op andere wijze, dat er regelmatig door de spreker gezegd werd, lieve luisteraars, lieve mensen, luister goed en kijk en luister naar wat er gezegd wordt, ook vanaf de preekstoel. En misschien mag ik het niet zeggen, maar ik heb er veel over nagedacht. Zou het misschien zo kunnen zijn dat God bij zichzelf denkt, er wordt zoveel onwaarheid, ook in kerken, over mijn woord gezegd, laat die kerk maar eens een poosje dicht, tot de mensen tot bezinning komen. Ik geef het maar ter overweging. De Bijbel geeft ons een maatstaf waarmee we kunnen bepalen wat waar is en wat niet waar is. De Bijbel vertelt ons over de natuur van God. Als u verkeerd begrip van God heeft, dan is dat eigenlijk hetzelfde als de verering van een afgod. Je aanbidt dan namelijk iets wat hij niet is. De Bijbel vertelt ons hoe we werkelijk naar de hemel kunnen gaan. En dat is niet door een goed mens te zijn, of door gedoopt te worden, of door iets anders te doen. Johannes 14 vers 6, Efeze 2 vers 1 tot 10, Romeinen 10 vers 9 tot 13. En al lezend ga je ontdekken dat Gods woord je laat zien hoeveel God van je houdt. Hij houdt zoveel van je dat hij zijn enige zoon gezonden heeft, die voor jou gestorven is, die genade voor jou heeft verworven. Echt, wanneer je dit leert, word je naar het hart van de Vader getrokken om ook van hem te houden. 1 Johannes 4 vers 19, wij hebben hem lief omdat hij ons lief heeft gehad. En wie in de liefde blijft, die blijft in God. En God blijft in hem en haar. En de Bijbel geeft je een uitrusting waar alles in zit om God te dienen. 2 Timotheus 3 vers 17, Efeze 6 vers 17, Hebreeën 4 vers 12. De Bijbel zal je leren hoe je van zonden en de uiteindelijke gevolgen daarvan gered kunt worden. 2 Timotheus 3 vers 15. En hierover mediteren en de leer ervan gehoorzamen zal je leven succesvol maken. Jozua 1 vers 8, Jacobus 1 vers 25. De Bijbel geeft richting aan je leven en zal je wijzer maken dan de mensen die je onderwezen. Psalm 32 vers 8, Psalm 119 vers 99, Spreuken 1 vers 6. De Bijbel zal voorkomen dat je jaren van je leven verspilt aan dingen die niet blijvend zijn. Alles hoe schoon ook, zingen we, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, wat je ontvangen hebt uit zijn woord, dat zal blijven bestaan tot in de eeuwen der eeuwen. Het lezen en bestuderen van de Bijbel zal je helpen om meer te zien, zodat je van de fouten van anderen kunt leren en ze zelf niet hoeft te maken. Er zijn zoveel Bijbelse karakters waarvan we kunnen leren, zowel positieve als negatieve rolmodellen die in één persoon aanwezig zijn. Ik noem David. David leerde ons dat toen hij de reus Goliath versloeg, dat God groter is dan de dingen die wij het hoofd moeten bieden. 1 Samuel 17. Maar David deed ook zien, toen hij toegaf aan de verleiding om overspel te plegen bij Bathsheba, hoe langdurig en vreselijk de gevolgen van het plezier van één moment kunnen zijn. Mijn moeder leerde het al. Eén moment van onbedachtzaamheid kan wezen dat je jarenlang schrijft. 2 Samuel 11 en verder. De kennis van de Bijbel geeft ons een werkelijke hoop en vrede wanneer alles om ons heen, en we zien het vandaag aan de dag, uit elkaar lijkt te vallen. Romeinen 15 vers 4, Psalm 112 vers 7, Habakkuk 3 vers 17 tot 19. De Bijbel, lieve luisteraars, is een boek dat niet alleen bestaat om gelezen te worden. Het is een boek waarover gemediteerd, bestudeerd moet worden, zodat het toegepast kan worden. De Bijbel is Gods woord. Het is als een zaad dat slechts kan ontkiemen in een eerlijk hart dat naar God zoekt en hem wil dienen. Jezus zei het: wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf, en daar heeft u het, aan mijzelf, aan hem, haar openbaren. Johannes 14, vers 21.
0: We gaan nu weer luisteren naar een lied wat eigenlijk ook wel inhoudt voor je leven en ook voor het bestuderen van de Bijbel. Het lag al in de woorden besloten die gesproken werden. Geef de heiland het roer in handen.

De woorden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Daar wil ik in kort nog iets over zeggen. En het gaat over u, die vanavond geluisterd heeft, als individuele gelovige. Want die woorden, uit Psalm 119, die kun je niet afstandelijk lezen, alsof het over een ander gaat. Want u bent die wandelaar. U bent die wandelaar op je eigen levensweg. Je moet je concentreren op je voeten en kijken waar je loopt. Valt het op wat er precies staat? Het staat er duidelijk voor de korte en lange termijn. Niet alleen je eerste voetstap, verder hoef je niet te kijken. Kun je ook niet kijken. Misschien liggen er zorgen voor je, vlak voor je neus, wat je nog niet kunt zien, om de hoek misschien. Misschien problemen die opgelost moeten worden, maar waar nog geen uitzicht is op een oplossing. Maar je hebt

0: van zijn aanwezigheid. En dan zul je nooit in het donker lopen. Wanneer je zijn aanwijzingen opvolgt en niet in de wind slaat, dan zul jij je voet nooit op een verraderlijke plek neerzetten, waardoor jij je evenwicht verliest en valt. Deze garantie betreft slechts één gebied, daar waar je de volgende voetstap zet. Verder hoef je nog niet te kijken. Alles wat God van jou vraagt is oprechte en eenvoudige gehoorzaamheid. Laat hem voorop gaan. Volg hem. Doe die stap in geloof. En maak je dus niet al te druk voor de dag van morgen. Maar dat zit niet zo in ons. We willen vaak verder kijken. Tot ver over de horizon van de tijd. Ik doe er zelf ook aan mee. Want ik ben in de afgelopen periode heel druk geweest met de preekplanning voor het jaar DV 2021. Belachelijk eigenlijk. Een mens maakt plannen voor over meer dan een jaar. Een mens zorgt voor en maakt zich druk over zijn pensioenvoorziening voor over hoeveel jaar? 10, 20, 30 jaar? Het kabinet heeft het over maatregelen die ze uitsmeren tot 2026. De PKN, las ik, heeft een planning hoe zit de kerk in 2025. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. Coronacrisis. En dan ga je met de plannen. We kunnen niet verder kijken dan onze volgende voetstap. En die is alleen goed verlicht door hemzelf. We hoeven ook niet te weten welke stappen we moeten nemen over een jaar of verder. Maar wel welke stappen we moeten nemen op dit moment. Daarom geen schijnwerper, maar een goed verlicht pad. Door een lamp, zodat je weet waar je voeten veilig kan neerzetten. Kijk je verder de duisternis in, dan kun je het risico lopen dat je niet meer ziet waar je loopt. Omdat je de concentratie niet gericht is op die ene stap. En die lamp is het woord van God. Een helder licht, een eeuwig baken en een bron waarmee je blij en waardoor je blij wordt. De Heer Jezus neemt die woorden uit Psalm 119 over. Hij de lichtbron, Christus centraal. Hij is het woord zelf. Hij is het licht, het ware licht is in de wereld gekomen om u, jou en mij te verlichten, zodat je de volgende stap kunt nemen met jouw voeten. Hij kwam om de duisternis te verjagen, zodat je nooit meer in het donker hoeft te leven. Kijk maar naar Jezus, dan is het een en al licht. Neem hem aan, volg hem. Geloof dat Jezus Christus ervoor zorgt dat jij in zijn lichtbundel mag bivakeren en dat je mag leven in het licht. En dan ontdek je misschien ook dat door deze woorden het werk van Christus centraal staat. Verlossing door het geloof in hem. Psalm 119 vers 105. Ontdek je de rode draad van de Bijbel. Gods passie, Gods plan om zijn kinderen te redden. Wat een waarheid. Maar richt je aandacht dan wel op Jezus Christus. Doe je dat niet, dan is maar de vraag of je ooit goed uit zult komen. Anders gezegd, of je de bestemming ooit zult kunnen bereiken. En dan is maar de vraag waar je zult eindigen. Waar je de eeuwigheid zult doorbrengen. Omdat je het zelf beter wist. Omdat je even dacht, nu nog niet, komt later wel. Omdat je onderweg verdwaalde. Of verkeerde afslag had genomen. Omdat je verder wilde kijken dan het moment van de volgende voetstap. Niet doen! Want alleen zijn woord is een stralend licht. Kan jou de weg door het leven wijzen. En als je goed afstemt, de antenne, het navigatiesysteem bij de hand hebt, zal je reis veilig zijn. Leven met Jezus. Het geeft je zoveel geborgenheid, veiligheid, hoop, redding. Nog altijd met je bezig, onder zijn vleugels mag je rusten. Een goede afstemming is echt aan te raden. Doe voorzichtig, voetje voor voetje.
1: Dominee Fraaije, hartelijk dank voor deze lezing. We gaan nu nog even naar een lied luisteren. En dat is Er komen stromen van zegen.

Hartelijk dank voor het luisteren. We sluiten af met het lied Er is een God die hoort, gevolgd door You Raise Me Up.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NOF PC, daar kun je wat mee.
1: NOFPC.nl.
3: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
17: Hey, tijd voor nieuwe meubels?
18: Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet.
17: Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
16: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
19: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
20: Ja, echt maatwerk.
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
22: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
24: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeralwij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

Hartelijk welkom in de uitzending Woordklanken. In dit uur kunt u luisteren naar een aantal koren in de Friese regio. Ik begin met het lied Zie de zon, gezongen door het christelijk mannenkoor Westerlauwers.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik sluit deze uitzending af met een koraal uit de kantate 147 van Johann Sebastian Bach door het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers. Ik wens u nog een goede avond toe.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens u nog een hele goede avond toe.

0: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in dat bad.
3: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
9: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren 1000 kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond tweede in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
28: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
29: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
30: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
31: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
30: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
32: De pannenkoektrein!
33: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
35: Drommeester mij in beheining.
36: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
34: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
37: Paken, zullen we even op een stoel?
38: Baas van Zitcomfort, voor een noffelijk

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ik ga hier twee dames uit Renate zitten. Ze zijn ze verder niks, maar ze woon altijd alles een keer eens even zien. Van hoe ik het door. Ze luisteren altijd iedere snijden altijd mij. En nou, ze zijn. Tenminste, ik zei van. Waarom kom je hem net eens even leuk eens even delg? Dus ik zou zeggen, welkom. Helemaal top. Ik doe gewoon mijn ding, vrouw. Dan. Fjouwer hier alweer bij RTV NOF. Dus het is hier ook een beetje speciale uitzending. Twaalf uren is het even een list helemaal van mezelf. De eerste uren, ja, wat kun je maar eens voorbij komen. Ja, nou ja, de lusterplaat en de nekkenbreker vanzelf. Maar ik de plaat van de maand. En straks natuurlijk Henk met de dikke prima. Het weekend. Wat ga ik het weekend dienen? Ja, wat LP's kocht. Iron Curtain uit de. Daar ga ik een LP van kocht. En de debuut van Therion. Hele vette platen. En ik haar een EP kocht. En die draaien we sowieso in het dware oren. We zijn begaan met de Noorse band Neon Knight. Het besteedt niet meer. Ze zijn al een keer bij elkaar geweest in 2010. Maar ze hadden bruier om jongen, zei ik maar één plaatopname. En daar komt dit nummer van Night in the City van het album Neon Knight. En daarna Prayer. Ik hier eigenlijk nooit van deze band yet. Het bestel van een jongetje van 84. Ze komen uit Engeland. Ze zijn eigenlijk één verlengd. En daar draaiden wij het nummer Beware the Night van het album Terminator. Zoals ik zei, waar komt er nog meer voorbij? Dat is de.
0: De dikke prima schijf.
1: Ja, want. We binnen nou, om zomaar even te zezen. Alles is even een beetje oors nou. Henk, die kwam mij, de band, Meshuga, van het album Opsen. Even zien, uit 2008 alweer draaien wij Combustion. De Zweedse wiskundeband, om het zo maar even te zeggen. Daarna Left to Die. Dat is de band van onder oren, ex-Deathleden. En die een album uitbracht, Intium Mortis. My earlier unreleased death. Nummers uit de jaren 80. Wij draaien het nummer Mantas. Want Sahite Death eerst ek. Maar eerst Meshuga. Dankjewel, Henk.

Ja, Mantas van Left to Die. Het album dat is super correct uitkwam. Het is gewoon correct. Is Chuck Children er gewoon uit de deur opstingen om samen te zijn. En had het gewoon weer een nieuwe plaat maken. Maar het is van Matt Harvey. Die speelt het ook nog in de band Gruesome. En dat is echt aardige death gerelateerd. Vierjarig jubileum. De dames die zitten hier. We draaien, je hoort geen Five Finger Death Punch. Ik weet dat jij hem dat hartstikke leuk vinden, maar dat wordt hem. Je hoort net Jannie, die maakt de bekers voor mij. Het is gewoon hartstikke leuk en we hebben heel goed contact. Dus om samen even te zeggen, nou doe ik even wat. Met de bol even opleveren. we gaan oer naar de. Nou, kom op even. Die maak haar en dan die. Heavy metal heart, heavy metal heart. Heavy metal heart, heavy metal heart, heavy metal heart. Ja. Eddie, die zikert het weer even op in Finland. Daar had hij wel eens vaker bandjes bij. Ik kom deze band weer net, Eddie, de gast het weer op. Red Filt Throne. Band besteedt ik nog net zo lang. 2021. Een EP uitbracht. Vitriol and Fire. En die is uit. Kam op 27 maart. Hij is alleen digitaal nog te verkrijgen. Daar draaien wij even een noemer van. Cosmic Patricide. En daarna de plaat van de maand, die is nou heel tijd creator van het album Endless Pain, draaien wij Bonebreaker, maar eerst Filtrone. Dankjewel, Eddie.

Ja, ja, creator, de plaat van de maand, met noemer Bonebreaker, ja, Endless Pain. Over wieken is er nog, dan is er ook nog plaat van de maand. En dan zullen we in augustus wel weer wat het weer opnieuw wordt. Dan maak ik wel weer een filmpje en dan, nou ja, dan komt alles wel weer online. Ja, zag ik dat wat opbouwt in de ren, ja, van de fjouwerier. T-shirten, stickers komen eraan, hoor. Nou ja, de vrouw van de Bekers, die zit je nog. Die hebben we inmiddels van. Ja, dus ja, heel wat. In die fjouwer hier, heel wat dingen. En heel wat verschillende muziek draait. En ja, ik had het, ik vind het altijd mooi. En ik doe het nog mijn prutte liefde. De bandjes hier uit de buurt, die je gewoon wat ongemoediger kennen. Ja. Ik bedoel, ik speel je zelf weg, dus ik. Ja, ik weet wat het is. Ik bedoel, en als we daar gewoon wat reclame van meidje kennen, dan doe ik dat natuurlijk. Maar we hebben Nijtjes. Dat is ook iets nice wat sinds een paar maand. We beginnen even met Good Nijs. Want het Metal Festival Into the Grave, die jouwt signeerde posters bij met daarop de alle handtekening van alle artiesten. Hoe kist die winnen? Dan mast even naar metalfan.nl gaan of naar Into the Grave en dan mast dan volg je. En dan, ja, dan staan er nog een paar dingen, was dat is een heel verhaal. Het kan nog tot tongensje 23. Nee, de winnaar die we het bekendmaken op 23 juli. Dus kist nog meidwan. Als het een poster wordt. Maar al je handtekening van de bands die daar speelden. Triest Nijs. Ja, dat is er ook. Er ben helaas een paar overleden. De bassiste Jennifer Finch van de band L7, die maken al bekend vorige maand dat ze net meer op tour koe vanwege gezondheidsprobleem, maar er kwam uit dat ze hersenkanker gekregen. En ze is juster is ze hier overleden. Ze is 59 jaar. Ze had onder oren ook bij Sugar Baby Doll, dat is de letter Holven van Courtney Love. En Courtney Love, dat is dan weer de vrouw van Kurt Cobain. Ja, dit is altijd net mooi nice. Maar ja, Erik Martensen van de band Communic, die is ook overleden. Ik weet net precies waarom. De band die bestaat al meer dan 20 jaar. En ik weet net hoe het nou verder gaat. Maar de band, er is verder weinig hoe bekend. Peer Dagelien, de drummer, zanger van Nocturnus, is ook overleden. Mike Browning. We draaien in het dit uur draaien we sowieso nog even een nummer van Nocturnus. Het is muziek. Waar ik gewoon echt mee opgegroeid ben in de jaren 90. Hij is ooit Morbid Angel begaan. Daar draaien we in 12 uur sowieso even een nummer van. Hij had in de oren ook in de bands Incubus en spelen in Acheron. En het wie My Nocturnus, daar wie hij sowieso de allereerste death metal band My Keyboards. Dus dat had hij, om zo te zeggen, voor u achterlitten. Dat hij de eerste, maar wie mij onder oren het album The Key vanzelf. We krijgen, want we zijn alweer oer het jaloeren henne, de. Noem ik even zien. De lusterplaat. En hier naar een band. Abysmal Grief. Het is doom. Het is heel duister. Het is wat horror. En ze bestaan net meer. Ze hadden de handdoek in de ring gooid. Dit hier. Ze hadden nog een laatste plaatopname. Theatra
Philosophia. Daar draaien wij net een nummer van. Wij draaien een nummer van Funeral Cult of Personality. Ik wou dit nummer sowieso er altijd al eens een keer eens in. Ja, en het lukt me nou eigenlijk pas. Ja, soms gaan nummers gewoon tijd nodig en dan... ja, voordat ze gewoon plaatsen kist. Daarnaai, de band die 9 oktober in Iduna staat, My Soulburn. En ik had over de band Mark uit Noorwegen. Ze hebben een nieuw album uitgebracht onlangs 19 juni. Mannenlid, wij draaien het nummer Verda Man daarvan. Ik heb wel eens contact met hem. Hij had ook een hele leuke podcast op Spotify. Zie je dat maar eens op. Als er echt iets witter was hoe de Noorse black metal scene. Hij had ze al je wel in de uitzending, in de podcast. Tijdens de hele corona beweging. Dat is echt heel leuk. Zie je dat maar eens op Spotify. Thomas Eriksen podcast. Maar eerst... Abysmal Grief, The Mysteries Below. De lusterplaat van deze weekend.

Ja, Verdaman van Mark. Van het nieuwe album Mannelid. Heerlijk album, ik haal hem al. Dus, natuurlijk. Begin Ruud. Maar nog twee noemtjes. Nocturnus. Undead Journey van het album The Key. En een nummer van Cadaver Inc. Dat is echt een Noorse black metal. Dat is van Cadaver, van Anders Odden. En daar speel je... ja, nou, dat heette toen even Cadaver Inc. Van het album Discipline. Draai bij Primal. Tot in 12 uur. Succes!

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
3: tdnoord.nl
4: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
16: Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
7: Oh?
17: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè?
5: Ze leveren iedere dag.
19: Oh?
5: Ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
20: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
26: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de vier in het midden.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bosch.
30: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
31: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Alles voor in en bij het zwembad.
29: Max Voordeel in dat bad.
32: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
33: Ja, echt maatwerk.
34: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
35: SGmaatwerk.nl.
36: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
37: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
36: Baarsmazitcomfort.nl.
35: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
34: Keukens en kasten op maat.
38: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

Ja, we zijn het 12 uur heerlijk begaan. Mijn meallist. Je moet wel denken van ja, wat doet hij via bij de camera? Hij hoort wat ermee. Ja, ik ga deze hele lijst gewoon zo maken wat ik thuis op LP ga. Dat. Nou ja, dat draai ik gewoon en dat boek dan gewoon even zien letten. We zijn begaan met Hellspawn van Morbid Angels. Van Morbid Angel, van het album Abominations of Desolation. Ja, daar speelt natuurlijk Mike Browning in. Daarom draaide ik dit nummer. Hij had My Trey, als ik dat had, hij ooit Morbid Angel opricht. Hij erbij ging, omdat Trey een beetje met zijn vriendin om zich te flikvlooien. En toen is David Vincent erbij kwam. En David Vincent, dat is de letterzanger van Morbid Angel natuurlijk. Maar hij in de tijd, dat wist ik dus eigenlijk net, een studio. En daar is deze plaat in opname. Dus nou ja, letter er zelf bij kwam. Daarna, The Great Cat. Ja, ik ken deze vrouw qua nou ja, haar muziek al jaren. Ik heb ze nou eindelijk allebei de... op LP. Dit kwam van Worship Me or Die. Metal Messiah. Daar had ik nog een Beethoven on Speed. Ik had ze allebei. Ja, ik ken het nog uit de Fara's vuurwerktijd. Toen ik nog een heel jong jonkje wie mijn tape recorder kon. En nou ja. En ja, mijn Henk Westbroek. Toen nog. En zo kwam ik dus onder heavy metal vroeger. En nou ja, daar zie je dit dus vroeger ik bij in de jaren 90 en nu doe ik het zelf. Nou, hoe mooi is dat? Ik wil wel net. Bij een verder, maar ja, maar deze hartstikke mooie lijst. We krijgen straks de band Toxic met een... ja, klassieker World Circus uit 1987. Draaien wij False Prophets. En False Prophets, je nou net denken van, nou, dat is een profeet uit de Bijbel of bla bla bla. Nee, dat ben de man met de strekken voor en in de zwarte pakken. Daar gaat het nummer over en daarom ik de titel World Circus. Want de hele wereld is gewoon een circus. Daarna, Dark Angel, Perish in Flames, Exxon, klassieker. Ik hoef daar weinig over te vertellen van het album Darkness Descent natuurlijk. Maar eerst de Toxic False Prophets.

Ja. Perish in Flames, Dark Angel van het album Darkness Descends. Heerlijk nummer. En daarvoor Toxic False Prophets van hun klassieker World Circus. Ja, ja. Ja, mijn Leaf Scars en Darkness Descends is het natuurlijk wel het beste van Dark Angel. Ik ben net zo wij van een album wat ze nou krijgt uitgebracht. Dus, nou ja, en Toxic, ja, ja die besteedt echt nog heel dit. Die had in 2022 weer een na-album uitgebracht. Maar ik had eigenlijk helemaal net meer volgen, eigenlijk. Ik in de pauze om krek voor achten toen kwam Wiebe van Kammen hier even om mij even een de nieuwe Admoran plaat even te brengen. Daar ben ik hartstikke wees mij. Dank je wel, jongens. Goeie plaat, dus ik hoop dat ik dat er goed rent. En nou ja, jem komen hier natuurlijk altijd vast bewerst. Ja, we gaan even terug. Gewoon, we hadden een hartstikke mooie lijst. We krijgen straks de band. Ja, de idolaat van Darkthrone natuurlijk. Van het album Fuck Off and Die. Erased on Rock. Nou, ik bedoel, ik ben echt opgegroeid, maar rock natuurlijk. En er staat een regeling. En als je goed jere, dan is dat het volgende nummer wat er achter komt en band. Maar dan mag je even goed jaren. Ik verklap het straks wel. Eerst, nou ja, Darkthrone Raised on Rock.

Ja, ja, if you don't understand what I mean, you fucking listen to Venom's Acid Queen. Dus dit wie natuurlijk Venom, en dat zit verborgen in het nummer van de band die wij daarvoor draaiden, Raised on Rock van Darkthrone. Ja, Fenris, ik hoop je hem dit hier misschien wel te ontmoeten, want ik hoor een maandje. Dan ging ik naar Noorwegen naar het festival Hellbotten. En het is in Kolbotten en daar komt Darkthrone natuurlijk elke keer bij. Ik zit daar Aura Noir en nou ja, meestal weer Ule Jurgen Meu. Ek is, daar is Gilve meestal altijd ekbol. Dus ik hoop het. Waar weet. De concertjes die door Aasenbol. De dames die zitten hier nog mooi te bezien. Ze vinden het heel interessant al. Je vindt het hartstikke leuk. Nou ja, je bent er nog een keer eens even live bij. Leuker. Ja. Begin verder. Mei. De band die altijd ken. Slayer. Van het album South of Heaven draaien wij Cleanse the Soul. En daarna van het album Rest in Peace, Take No Prisoners. Ja, ik ben zelf een echte Megadeth fan. Nog meer als Metallica. Dus ik vind dit album sowieso... nou ja, beter dan de eerste fjouwer van Metallica, gewoon elk bij elkaar. Maar ja, dat is mijn... ja, zat denk ik erover. Ik bedoel, val me net hoor, als mijn zin komt. Ik bedoel, dat is iedereen zijn eigen natuurlijk. Maar ja, Slayer, de band die altijd ken. Then I Megadeth.

Take No Prisoners van de band. Ja, die ophoort. Megadeth van het album Rust in Peace. Daarvoor Cleanse the Soul van het album Soul of Heaven van Slayer. Ja, ik zie nog even wat concertjes. Een heel peer. De Neushoorn, 12 augustus. Deicide natuurlijk. Met Angelus Apatria. Die speel je direct nog. 3 augustus Alien en Form. Ik zie is het al even zien. Yeti zijn van, nou ja, best rijk. Nee, ze is op vakantie, zei ze. Dus ja, het wordt helemaal niks. Nou ja, misschien een andere keer. Hè? Het Balwerk. 1 augustus DRI. En Jochen augustus speelt Hatebreed daar. En de Black Horizons, die hebben we natuurlijk ook nog. 8 augustus in het Neushoorncafé. De bands Diseased. Putridarium en Mancuerda. De festivaltjes. 24 juli, dat is de overweek. Dan staan wij op Stonehenge. Ik ben er zelf weg. Dus ja, worst mij op een foto. Worst mij een onrijtje. Worst een bierke mij drinken. Ik drink zelf niet meer, maar het kan al jaar. Hou mij aan. En nou ja, bij mij zit gewoon even een leuk praatje. Of, nou ja, wat maakt het er uit? Het wordt vast een heel mooie dag. En 13 augustus hebben we de Dynamo Pre-Party. Met de bands Left to Die, Neckbreaker en Struck a Nerve. En 14 en 16 augustus Dynamo Metal Fest. Mijn onder andere Halloween, Testament en Overkill. En heel veel meer. Ja, dan geven we weer even verder. Mijn muziek natuurlijk. Deze band die we nog aan krijgen. Cannibal Corpse. Eat 'em Back to Life. Echt, ik vind het een van hun allerbesten. Ik kreeg vroeger altijd van mijn achterneef, Gerben Slagman. Die hier toen in de jaren 90 van mij opnam. Dus toen ik op squalen, op fietsje ging. Ging het altijd mooi op een ouderwetse Walkman. Met een cassettebandje erin. Ja, geweldig. Mooie tijd. Ik weet niet of het luister is, Gerben. Maar hartstikke bedankt daarvoor nog. Het is alsnog wel bijna 40 jaar geleden. Ach. Wat maakt dat goed? Wij draaien A School Full of Maggots van het album dus Eat 'em Back to Life. Daarna Malignant Maggot Therapy van het allerlaatste Bloodbath album Survival of the Sickest. Heerlijk Zweedse death metal. Maar een Engelse zanger vanzelf, Nick Holmes van Paradise Lost erbij. Ik dacht eerst toen hij erbij kwam, ja, ken hij het al, you know, van Paradise Lost is, nou ja, aardig commercieel en mijn clean stem. En terwijl ze vroeger altijd mijn, hij was gewoon echt puur grunter. Maar hij kent het nog. En ik hoop dat er binnenkort met een keer dus een nieuwe Bloodbath plaat komt. Want Bloodbath kunnen we nooit geen genoeg van krijgen. Maar eerst, A School Full of Maggots, Cannibal Corpse.

0: Ja, Bloodbath, Malignant Maggot Therapy van het album Survival of the Sickest en daarvoor Cannibal Corpse, School Full of Maggots van het album Eat 'em Back to Life. Nou, mijn Chris Barnes zelf, nu zit mijn trietje die, nou ja, die zit een beetje kloren. 6 minuten niet in het leven. De microfoon zit om, hè. De lachbui die komt als een, nou ja, helemaal niks. We komen toch zo direct als een, bij het laatste nummer zo weer aan. Het zit eraan op. Vond je het leuk?
1: Geweldig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, nog even een keer eens even niet recht, jongen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Voelt het al je wel interessant, Jappie?
1: Zeker.
0: Mooi. Tje. Nou, best dan even voor de radio, bed, hè? Tje, want nou, ja, dit had nog iedereen in mij uit mezelf, hè? Dat zo net, dat gebeurt al. leuk. Leuk dat jij me wint. Nou ja, wij praten natuurlijk gauw weer. Altijd weer. En ik ga sowieso nog een intro, want sowieso, ik beschut per hier gewoon wat doch. Ik zit er nog 4 uur hierbij en nou ja, 4, dat is een heel mooi getal. Nou ja, en er is nog zoveel te doen. En er is nog zoveel zin te letten en er is nog zoveel te filmen en te ontdekken en te... Nou ja, ik ben nog lang net clear. Jem binnen nog lang net van mij. Oh, begin eruit, mij. Twa Noorse bands. De eerste band is Cold. Van het album Zwart Zien draaien wij E-Demons Bok. Ja, heerlijke, ja, echt old school black metal. En daarna een nummer van Urgal. Van het album Massive Terrestrial Strike. Image of the Hornet King. Ik beziek je dit hier, uit alles goed gaat, zijn graaf in Noorwegen, in Hunnefus. Het is een hele belangrijke speler geweest in de, ja, in de Noorse black metal scene. En nou ja, ik bedoel, daar mag je gewoon eens een keer eens heen gaan. De band die treedt soms nog wel eens op, met tribute dingen. Dus van Urgehal ben we sowieso ook nog net al. Ik zou zeggen, tot... Oren wieken. Ahoy.

0: carnaval? We hadden het er al maanden over.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het op Njoggen Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
9: Bakken, zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss, Jack.
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music.
5: Het mooie weer heeft toegeslagen. Dat gebeurt wel eens vaker natuurlijk. Het is op deze zondagavond natuurlijk wel partijdelijk even zo. We hebben een klein beetje afkoeling, maar toch nog zomerse geluiden. Je hebt het programma met de voet tussen de deur. Wij zeggen altijd tegen elkaar zo van, de toon maakt de muziek. Hoe je iets zegt en vooral bepaalde woorden. Als je nou het woord help neemt, dan kun je op twee manieren interpreteren. Echt als noodkreet, maar ook gewoon als je op hulp gewoon vraagt. Ja, dat kan een verzoek zijn natuurlijk. Nou, dat gaan we dus even beluisteren.
6: Help!

natuurlijk onmiskenbaar John Paul, George en Ringo, de Five Four from Liverpool. En hun vraag om hulp. Ja, en er zou ik kunnen zeggen natuurlijk, I can help. Maar dat doen we met Billy Swan. Kom joh, help eens even een handje. Nou, dat heeft heel wat voeten in aarde hoor.

Ja, dat is natuurlijk wel iemand die ons even kan helpen. Dat was Billy Swan. Ja, er zijn gewoon mensen, en dan heb ik het over die andere toon, die huilen, die smeken om hulp. Dat doet Rick Astley. Cry for help.

Met een beetje hulp van Gladys Knight en de Peeps kom je er nog wel door. Help me make it through the night. Schitterende rol. Vroeg de plaats van deze dame en heren. Anders kun je altijd nog de hulp inroepen van een aantal vrienden van je natuurlijk. Hè? Ja, en dan weet je wat je krijgt. De man met die spastische gebaren die furoren maakt op het Woodstock Festival. Met het nummer. Het argument van de Beatles. With a little help from my friends. De onvolprezen Joe Cocker.

hij een tijd van ons. Dan leer je je vrienden kennen. With a little help from my friends. Succes heel voor Joe Cocker. Maar ik kon niet meer delen. De hulp is onderweg. Help is on his way. Hij laat het andere half rond op deze wereld. Vanuit Australië. The Little River Band. Die helpt ons een handje. Help is on his way.

Altijd fijn om te horen dat er iemand onderweg is om je te helpen natuurlijk. The Little River Band, jawel, met Help Is On Its Way. Ja, dan altijd nog mensen die niet geholpen worden. Nog steeds die vraag van somebody, help.

Ja, is er dan niemand die hem even helpt? Nee, ook niet Tony Ronald. Die schreeuwde in de jaren 60 ook al om hulp. Ja, help, get me some help.

Het hulpgeroep van Tony Ronald. Help, get me some help. Er zijn altijd mensen bij die zeggen van nou bekijk het even. Help yourself. Zo ook Tom Jones.

Een zelfhulpgeval van Tom Jones, de man met de diepdonkerbruine stem en die nog steeds actief is op de podia. Maar ja, zeggen we bij deze natuurlijk, we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, niet waar?

Piet Ruimer, Adèle Roemendaal en Leen Jongewaard. Het trio dat ook al niet meer onder ons is. We waren nog steeds bereid om ons te helpen. Maar ook zij konden ons niet helpen bij deze succes van Weleer uit de vroegte jaren 60, begin 70. En de man die ook niet meer onder ons is, is de orkestleider Rogier van Otterlo. En hij behoeft ook enige hulp.

Gerson Rogier van Otterlo. Ja, en dan kunnen we nog iemand helpen. Nou, deze valt echt niet meer te helpen. I can't help myself in the rehab.

hopeloos geval, zeg maar. Het is onderhand tijd om onze nieuwe binnenkomers weer te gaan rijden. Die vanuit juli van het jaar de Muziek Express top 50 1966. En daar vinden we op nummer 24 een beroemde formatie uit Amerika. The Birds en 8 Miles High. Binnen op 24, zoals ik zei.

Ja, The Animals and Don't Bring Me Down op nummer 23. Doet er nog eentje vandaag en dat is de uitvoering van de Kinks vanwege het mooie weer. The Sunny Afternoon.

0: 50 van juli 1966. En u weet volgende week meer in diezelfde de Muziek Express top 50. Maar ja, onderhand is het uur weer vol. Ik zeg bij deze alvast... Doe de deur dicht. Maar ja, u weet, morgenavond ben ik er weer. Wat draaien we nu?
1: De Zomerradio.
0: 1976. Graag tot morgenavond.

0: je me noemt.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
10: tdnoord.nl. NofPC,
11: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
1: Nou, bentjes, denk je wat aan je? Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielend warm. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
15: Dit is RTV NOF.
21: My No New Age.

RTC NOS Studio Purgum. En we zitten op deze 19e juli op aflevering 1587. En we gaan beginnen met een nummer getiteld Green Sea. En dat is van Grollo en Capitanata. En we gaan luisteren.

Ja, dit was een nummer Green Sea, oftewel een groene zee. En dat is gemaakt door Alberto Grollo en Capitanata. Dat is trouwens een gebied in Italië. En deze Grollo is geboren op 26 november 1956. En dat was dus het nummer wat we nu net gehoord hebben. We gaan verder met komer Edwin Evans. Children's Music, oftewel een album wat muziek voor kinderen bevat. En track 6 daarvan is Journey Through the Stars.

Ja, dit was muziek voor kinderen, oftewel children's music. De titel was Journey Through the Stars, van komer Edwin Evans. En dan gaan we verder met Edwin Goodall, Lagoon.

Zo hoorde u Lagoon van Medwin Koedel. We gaan verder met Chris Klaarsfield. En ik heb hier het album voor me, Crystal Collection. Track 9, Empty Shores. Oftewel lege stranden, zou je kunnen zeggen.

Ja. En zo waren we even aan Lege Stranden, oftewel Empty Shores van Chris Claarsfield. We gaan naar Sjorky Rot. En ik heb hier een titel, You Are The Ocean.

Ja, en dit was de oceaan, oftewel You Are The Ocean, van Sjoukje Rot. En u luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan verder met een titel Grounding Unified Essence. En ik heb daar geen informatie over wie dat gemaakt heeft, maar we gaan gewoon luisteren.

En dit was Crowding Unified Essence. We gaan verder met Shawky Rod. En die hebben we hiervoor ook al even gehad. En van het album Diamonds Collection, track 8, Folksong, Turtle Dove.

Ja, u luisterde naar Folksong Turtle Dove van Shawky Rott. En ik ga verder met een nummer van Carlos Vrechtman. Maar dat is eigenlijk iemand die dus iets gearrangeerd heeft. Namelijk een nummer van The Beatles. En Eleanor Rigby is de titel.

Ja, we gaan even luisteren naar Max Vollmer. Want dat doen we straks in het tweede uur natuurlijk ook over de Sterren CD. Maar we gaan nu luisteren naar een nummer van hem, Beautiful Shanta.

Dat was Beautiful Shanta van Max Vollmer. We gaan verder met een cd Earth Chakras. En daar staat een nummer op in track 1, Aerial Roots. En het is van Joshua Samson.

Ik heb nog een laatste stukje voor het nieuws van 11 uur en dat is getiteld Autumn Haiku, Bread. En dat is van Marjolein van Roon. Zij is blokfluitiste en zij is dus daar cum laude in afgestudeerd. En zij specialiseerde zich als pedagoge aan het Artes Conservatorium, hoofdvakdocent blokfluit. Nou, en we gaan luisteren. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks na het nieuws van 11 uur, dan ben ik er weer.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Dit is RTV NOF.
8: My No New Age.

Welkom terug in het programma. Tweede uur. Nog steeds aflevering 1587 op deze 19 juli. En we gaan natuurlijk naar het album Kreeft. En daar zijn we nu toe aan de track 5. La Luna. En het is muziek van Max Vollmer.

Alvorens ik naar het eerste tussennummer ga, heb ik eerst even nog een karakteromschrijving. Kreeften kunnen tobbers zijn. De spanningen die hiervan het gevolg zijn, kunnen een negatieve invloed hebben op hun spijsvertering. Een wat sensationele beleving kan het seksleven met de kreeft kleuren. Thuis laat de vrouwelijke kreeft zich makkelijk beïnvloeden door haar huiselijke zorgen, waardoor ze geneigd is minder van het leven te genieten. De mannelijke kreeft is beschermend, maar moet voorzichtig zijn dat zijn stemmingen de relatie niet bemoeilijken. Nou, dat is een hele lange karakteromschrijving van de kreeft. En ja, die is geschreven door Carina Renkens. En we gaan verder met het tussennummer en dat is van het album The Classics nummer 2. Het is muziek van Henny Becker, maar er staan allemaal klassieke componisten op, die door Henny Becker natuurlijk zijn gearrangeerd. En we gaan nu luisteren naar Barcarolle en dat is van Jacques Offenbach.

Ja, zo hoorden we de Barcarolle van Jacques Offenbach. En gearrangeerd door Henny Becker en voorzien ook van natuurgeluiden. En we gaan naar een tweede track, oftewel track 6 van het album Kreeft. En de titel is Sky at Night. Maar alvorens ik hem laat draaien, heb ik hier natuurlijk nog even wat sterreninformatie. En dat is 20 juli. Op kleine afstand linksboven de maan is Pica zichtbaar, de hoofdster van het sterrenbeeld Maagd. Rond 2300 uur loopt de avondschemering ten einde en moet de samenstand wel zichtbaar zijn, vrij laag in het west-zuidwesten. Dan 21 juli, eerste kwartier, 13:05 uur, laat op de avond rond 2300 uur zie je de half verlichte maan vrij laag boven de zuidwestelijke horizon. Op geruime afstand rechts van de maan staat de ster Pica in het sterrenbeeld Maagd. En dan als laatste in de komende week is op 24 juli. Vanavond is een nauwe samenstand zichtbaar van de wassende maan en de oranje ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen. Op kleine afstand pal boven de maan. Kijk tussen 2300 uur en 2330 vrij laag in het zuid-zuidwesten. En tot zover de sterreninformatie voor de komende week. En we gaan dus nu naar Sky at Night van Max Vollmer luisteren.

En dit was van Max Vollmer, track 6, Sky at Night. En dat was van het sterrenbeeld Kreeft. We gaan verder, maar ik heb hier een nummer wat ik niet weet wie dat gemaakt heeft. Het is van een album Celtic Panpipes, een track 8, getiteld Ride On.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek, bij RTV NOF Studio Burgum. En u luisterde naar een Ride On, en dat kwam van een album Celtic Panpipes. En we gaan naar een volgend nummer, en dat is ook weer van een onbekende componist, of ja, Morfeo staat ervoor. Maar ik weet niet of dat een groep is of wat dan ook. Maar in ieder geval, de titel van het nummer is Ocean of Peace.

En dit was Ocean of Peace. En we gaan verder naar een volgend. En dat is wel van een bekende. Dat is Enam. En de titel van het nummer is Miseratori.

Ja, en dit was Enam met Mr. Yatori. En we gaan naar John Kerr. En ik heb daar een heel album van. En dat is getiteld Introduction To. Maar op track 11, daar heb ik een hele mooie. Daar heb ik ook vaak naar geluisterd als ik een lange rit in de auto had of zo. Op een sticky had ik dan die muziek. En dan had ik stevast ook altijd dit nummer ervoor, want ik vind het schitterend. Ook die stem van die zanger enzovoort. We gaan luisteren naar A Dreamer's Dream.

Ja, dit was A Dreamer's Dream. Ik had dan vergeten erbij te zeggen dat het muziek is van John Kerr. En we gaan verder met een nummer wat ik vorige week ook al gedraaid heb. Sarva Anta. En dat is weer Peace of the World. En de tekst die daarin te horen is, in veel herhalingen trouwens, dat is dus een Indiase tekst. En ook een gebed eigenlijk, kort gebed, hè, of een wens van vrede van moslims en ook van joden, maar ook van de christenen. En ik vind het toch een heel mooi stukje muziek en ik hoop dat het iets teweeg brengt vanwege dus de vrede die we eigenlijk allemaal wel wensen. En we gaan luisteren.

En na deze oproep tot vrede wil ik u bedanken voor het luisteren naar deze aflevering 1587 op deze 19e juli. En ik zou zeggen, voor straks, welterusten en lekker dromen. En tot de volgende week, want dan hoop ik er weer te zijn. Tot horens!

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uur.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is onder